0: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij een afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keren overtreden, wat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump bedreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 op zaterdag.

0: Hele goedemorgen. Welkom bij 2 op zaterdag van, 19 september. In de studio Roelof, John van Oud, John Wijmer. En ja, John, ik denk dat Roelof een beetje heimwee heeft, hè?
1: Ja, hij wil graag.
0: Hij is terug van vakantie. Hij is nog een beetje bruin en dan begint hij met Holiday in Spain.
1: Hij wil gewoon terug naar Spanje.
0: Nou ja, ga dan.
1: Ja, we houden je niet tegen, hoor.
0: Nee, hoor. Kunnen je missen als... niet echt. Dan blijven er weinig technici over voor ons programma eigenlijk.
1: Dan
0: moeten we nog vaker op het rooster. Goed, 2 op zaterdag. Wat gaan wij doen? Nou, we hebben het straks met Willy Atema over de diverse lezingen en workshops die zij gaat geven. Het Chili Con Carnaval is geweest een paar weken geleden. En toen heb ik al tegen Wendy gezegd, als het afgelopen is en je hebt tijd, kom je nog maar eens een keertje vertellen hoe het was, of het druk was en wat de opbrengst was voor Huntington. Want daar verzamelden zij geld voor in. Juliette Donkers en Corinne Quist die komen vertellen over het Dickens van Stijn. Het Cor Los of LOS bestaat 12 jaar en die geven een groot jubileumconcert. Maar we beginnen altijd met het weer.
2: Dit is 2. Weer.
1: Goedemorgen, Marco.
3: Goedemorgen.
1: Ja.
3: John, hè? Ja. Goedemorgen, John.
1: Ja, ik was op de fiets en het regende.
3: Ja. Nou ja, het was, dat noemen ze dan laaghangende bewolking. Want als je op de buienradar keek, dan stond er bijna niks op.
1: Helemaal niks.
3: Nee. Maar eventjes inhaken op die mooie muziek van jullie. Van Holiday in Spain. Daar ga ik maandag over een week naartoe.
1: Oké. Zo, dat is niet verkeerd.
3: Nee, goed zo.
1: Heb je nog een ruimte in de koffer?
3: Weet ik niet. Ik ga vliegen. Dus...
1: Ja, nee, maar dan kan Roelof mee.
3: Nou ja, dat is goed. Maar ik weet niet of Roelof dan niet in de koffer kan.
1: Ja, hij roept van wel.
0: Hij zegt van wel, maar hij is een beetje optimistisch over zijn eigen omvang.
3: Nou, ik heb beter aan Toby vragen. Die gaat er volgens mij op de motor, toch? Of niet?
0: Ja.
3: Hey, maar over dat is misschien wel heel even een zijsprongetje over die dat Spanje. Hè? Want je ziet daar natuurlijk altijd blauwe lucht en zo. En dacht dat mooi weer en nou komt het opeens met bakken uit de lucht aan. En dat komt dan ook meteen in het nieuws.
1: Ja.
3: Dus dat risico lopen we natuurlijk wel met steeds warmer worden de zeewater hebben we hier. Maar dat hebben ze daar natuurlijk ook, want dat is daar bijna tropisch, hè, dat water zo langzamerhand. En er zijn zelfs al mensen die zeggen het is een voedingsbodem straks voor orkanen de Middellandse Zee. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd, maar goed, dat gaan we dus zien. Maar om je even een idee te geven, een paar jaar of 2, 3 geleden was het dan in Valencia, die omgeving gaan wij dan ook naartoe. Daar viel dan op één dag, die schrikken 500 millimeter. 500 millimeter, dan moet je ongeveer, dus ongeveer een idee. We hebben natuurlijk 8 september hebben we de hele dag regen gehad, er viel er 50 millimeter hier.
0: Okay.
3: En dat is 10 keer zoveel.
0: Ja.
3: Ja, en weet je wat het is daar wat minder vlak dan in Nederland, laat ik dat zo voorzichtig uitdrukken. Ja, dat viel dan ook precies in de berg. En dan komt dat natuurlijk allemaal naar beneden.
0: Ja.
3: En dan heb je daar natuurlijk problemen. En dus te hopen dat niet is. Van de week was het natuurlijk ook weer. Ja, aan de andere kant zijn ze daar ook wel gewend aan een hoosbui. Dus dat is iets om mee te leven, als het maar niet te extreem wordt.
1: Ja.
3: Goed, hebben we in Nederland vanochtend die 0,1 millimeter of die 0,2. Dat is nu ook als ik naar buiten kijk. Het is een beetje herfstachtig weer, hè? Maar dat is niet zo raar. Want dat begint natuurlijk astronomisch aanstaande, 23e is volgens mij woensdag. Dus dan is in ieder geval, dat vertel ik wel vaak eens op de hele aarde, de dag en nacht even lang. Dus dat is inderdaad ook altijd wel even voor jou om het te vermelden. Maar... ik had even met jullie net even een mailtje gestuurd. Van joh, misschien is het leuk om eens even over dat...
1: Over de zonne-energie seizoen. Yeah. Ja, ik zat op mijn app te kijken van de zonnepanelen. En dan heb je wel een beeld over de lopende aantal jaren.
3: Ja.
1: Hoe het per maand gaat.
3: Ja. Nou, wat het aardige is, dat seizoen dat loopt eigenlijk van globaal april tot oktober. Eigenlijk een beetje gelijk, het is niet zo raar met de zomertijd. En om je even een idee te geven, ik heb hier wat getallen. Als je natuurlijk in januari, als je 100% hebt in een jaar, dan is het in januari maar 2% wat het bijdraagt. En in december ook maar 2%. En dan, dat loopt dan op naar 13-14% in de zomermaanden. En dan is mei is eigenlijk de beste maand, dan zeggen ze erop. Want je zou toch zeggen, in juni en juli zat die zon nog wat hoger. Maar dat heeft dan te maken ook met, als het heel heet wordt, die panelen, dan is de opbrengst iets minder. Dat sowieso. En over het algemeen schijnt de zon ook altijd eind mei het meest. Dus dat is zo, ja. En ja, waarom zeg ik dat nu? Kijk, heel veel mensen, die zitten natuurlijk met energiecontracten, gas en elektriciteit. En die moeten nu weer nadenken of, joh, gaan we dat wel of niet verlengen? Nou, dan is het dus een goed moment nu eens te kijken. Want die zonnepanelen, die gaan vanaf nu, nou, ik ga zo vertellen dat we nog een mooie week krijgen volgende week, maar die gaan vanaf nu, gaan ze natuurlijk eigenlijk niet meer alles opbrengen wat je in de zomer krijgt. Dus dat is voor de mensen denk ik toch interessant. En ja, ik denk dat het weerbericht ook steeds meer afgestemd gaat worden op het energieverbruik. Dat zie je ook op vrijdagavond bij collega's van me bij RTL, zie je dat altijd. Hè? Dan hebben ze de windverwachting en de zonverwachting. En ik denk toch dat we daar steeds meer naartoe gaan in de toekomst.
1: Ja, dat klopt. Maar ik zit even naar mijn opbrengsten te kijken. En dan zie ik dat eigenlijk juni en juli zelfs toch meer opbrengst heb op mijn zonnepanelen als mei.
3: Ja, nou ja, goed, het zijn gemiddeld. Ik heb hier een tabel wat van het KNMI is. En dan zeggen ze allemaal 13,5%. Dus mei, juni, juli is dan gelijk.
1: Ja.
3: Dus, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Het kan best zijn dat dit jaar natuurlijk net iets anders is. Maar de reden is in ieder geval dat als het echt heet wordt, dat het dan ietsje terug gaat, die opbrengst.
1: Ja, en je hebt natuurlijk ook de lengte van de dag.
3: Zeker, maar die is natuurlijk in juni het langst. En dat, ja, dat zou dan dus in principe. Maar goed, dit zijn gemiddelde. En ja, dus dan wat ik hier zie is dat met zonne, met 10 panelen. Maar goed, je kan dat natuurlijk ook doortrekken. En dan heb je ook nog de ligging. En dat zijn weer een heel andere verhalen. Maar inderdaad is in de zomer de opbrengst globaal 7 keer zo hoog als in de winter.
1: Ja, dat klopt ongeveer wel.
3: Nou, dan gaan we even over naar de actualiteit. We hebben natuurlijk vanochtend, werd ik wakker, denk je, wat waait het eigenlijk hard? Dus het was een windkracht 6 of zo uit het westen. Ja, dat komt over het algemeen niet de warmte vandaan met die windsnelheid. Dus ja, vandaag is het toch wat somber. Dat is vervelend. En ik verwacht wel dat het droog wordt. Of nou ja, droog, ja, je ziet ook een beetje regen. Maar het is gewoon wat kil. Temperaturen zijn niet echt laag. Zo 18, 19 graden ongeveer. En dan vannacht, dan gaan we terug naar de 12. Hè. Dat is toch weer wat frisser dan we gewend zijn. Uiteindelijk is het herfst. Dus ja, morgenmiddag zou toch wel de zon weer moeten komen. Maar wel met een straffe wind, zoals dat dan zo mooi heet. Dus dan hebben we in ieder geval de zon nog midden.

0: morgen gratis bier, zo'n bordje die je wel zo in zo'n sportkantine hangt. Maar ja, het moet er nu toch wel een beetje van komen als je kijkt naar die weerkaart. Ik heb trouwens nog even een leuke tip voor de luisteraars. Ik ben gisteren met mevrouw en Rogemaatje van me naar Pressure geweest. Dat is een film. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt.
1: Nee.
0: Nee, nou, dat is leuk. Draait overal. En dat gaat eigenlijk over de 3 dagen die vooraf gingen aan D-Day in 1944. En dat is een heel indringende film. En dat gaat over de meteoroloog. Want die moest dus een voorspelling maken van het weer op die dagen. Nou, dat heeft heel veel consequenties. En dat is een hartstikke mooie film. Dus mensen zeggen, joh, ik hou van een mooie documentaire. Nou, het is echt een mooie film. Met weinig schieten, maar veel inhoud in dit geval. Pressure, zoek dat wel even op internet. En dat draait in het hele land. En nou, zeker voor de weerliefhebbers. En ook mensen die van geschiedenis en een goede film houden. Is dat zeker een aanbeveling.
1: Oké, nou, dat hebben we nog even mooi meegenomen.
0: Ja. Zo is het. Nou, en voor de rest wens ik iedereen een hartstikke mooi weekend. En vandaag iets minder weer. Plan de mooie activiteit als je naar buiten gaat morgenmiddag. En dan spreken we elkaar volgende week nog.
1: Ja, want de volgende week is het hier Brandersfeest.
0: Wat is dat dan, zei je?
1: Brandersfeest.
0: Brandersfeest. Dat is, daar gaan we zeker alcohol drinken, schat ik in, of niet?
1: Ook. Maar de hele stad zijn vol met activiteiten, 3 dagen lang.
0: Maar dat komt toch van de branders van
1: Vroeger werd het natuurlijk horrie op je neven gemaakt in Schiedam. Dus,
0: Ja, dat weet ik, ja. Want ik heb wel eens een rondleiding gedaan ook. En ik ben ook bij Bistil of zo, van die bijenhouding.
1: Ja, die kennen we wel, ja.
0: Ja, nou, ook fantastisch. Lekker. En ik heb ook zo'n flesje nog staan. Ik denk dat die op is.
1: Oh, nou, ja, dan kunnen we wel voor zorgen dat er nieuw komt, hoor.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. En wie weet kom ik nog eens een keer langs. Want als ik eens weer wat tijd heb en ik hoef niet te fluiten, dan kom ik zeker langs. Dan zou het misschien volgende week wel een gelegenheid zijn. Ga ik eens even rustig kijken.
1: Is goed. Oké.
0: Okay. Nou, ik wens jullie een mooi weekend.
1: En jij ook. En bedankt voor je bijdrage.
0: Oké, dankjewel.

0: Ja, dat was het zanggroep Los. L.O.S. Stond op de website. Ik denk, oh, afkorting. Betekent dat liefdesliedjes, opera en smartlappen of zoiets? Maar de dames hebben mij verteld dat het Ladies on Stage is. En dat is eigenlijk ook een hele leuke afkorting. Goedemorgen, dames.
1: Goedemorgen.
0: Drie dames tegen een trio. Dus we hebben eigenlijk nu een trio. Leuk. Kunnen jullie wat zingen?
1: En nou, momenteel even niet. Jullie hebben ons net gehoord.
0: Ik heb in ieder geval één naam heb ik uit mijn hoofd geleerd. Dat is Debbie, dat is de voorzitter. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En de twee anderen, stelt u zelf even voor.
2: Ik ben Jeanette.
0: Ja.
3: En ik ben Annemieke.
0: En jullie zijn, zingen jullie alle drie in het koor?
3: Jazeker.
2: Ja. Al heel lang. Al 30 jaar ben je met elkaar.
3: Ja. Heel raar dit jaar.
0: En welke stemmen hebben jullie?
2: Ik ben alt, dus dat is de lage partij.
0: Ja.
3: Ik ben een sopraan, de hoogste.
2: En ik ben ook alt.
0: Twee alten dus en één sopraan.
2: We zouden ook niet kunnen zingen met elkaar. Ja. Geen goede combi.
1: Heel gek klinken.
0: En hoe lang zitten jullie al bij het koor? Begin bij de voorzitter.
2: Sinds 1998, dus dat is dan 28 jaar.
0: Dat is al een hele
2: jaar.
0: Tijd.
2: Ja. Ja, dat is langer dan de helft van mijn leven.
0: Ja, langer dan het koor bestaat, geloof ik.
2: Ja, dat is een beetje tegenstrijdig. Maar we waren voordat we los werden, waren we zanggroep Hoge
0: vast?
2: Nood. Ja. Nee, toen waren we zanggroep Hoge Nood. En dat is gewisseld in 2013.
1: 13.
2: Ja.
0: Ja. En?
3: Ik zit er nu in september 10 jaar alweer.
0: Oké, en
2: ik ook 1998, dus ook 28 jaar.
0: Ook al een hele tijd, dus ook overgenomen van het andere koor.
2: Ja, gewoon meegegaan.
0: En waar repeteren jullie?
2: En we repeteren in Vlaardingen, elke donderdagavond bij Hoge Nu. Dat is het bedrijf van Annemiek.
0: Ja. Ja.
2: Dus daar hebben we echt heel veel geluk mee. We hebben hele mooie eigen ruimte tot onze beschikking.
0: Mm-hmm.
2: En dan kunnen we alles lekker laten staan. Onze eigen drankjes meenemen. Dus ja, dat is heel erg fijn.
0: Nou, want jullie zitten echt door een beetje door het Westland heen verspreid. Las ik op de website. Dan hier, dan daar. Maar het repeteren is echt Vlaardingen. Dat is jullie home.
2: We zijn ook echt een Vlaardingse zanggroep. Tenminste, onze, hoe noem je dat? Waar we gevestigd zijn is Vlaardingen. Leden komen uit Vlaardingen, Schiedam, Maassluis. En ook wel omliggende plaatsen natuurlijk.
3: Melisand zelfs.
2: Melisand.
3: Ja. Hekelingen. Spijkenissen.
2: Nou, Maasdijk, Dordrecht.
3: Dordt. Ja.
2: Schiedam. Ja. Die hebben we ook nog niet genoemd, toch?
0: Ja. Dus, en nu zit er een heel leuk concert aan te komen. Tenminste, een serie concerten. Want jullie vieren 12 jaar.
2: 12,5.
0: Ja. 12,5.
2: Ja.
0: Vooruit dat halfjaartje krijg je erbij van mij. Okay.
2: Ja, en we hebben zelf ook nog een halfjaartje gesmokkeld, want we bestaan dan eigenlijk al wel 13 jaar. Maar we vieren ons 12,5-jarig bestaan.
0: En dat is een show met lekker eten erbij en lekkere muziek.
2: En lekker drinken.
0: Drie keer dinnershow.
3: Ja, dinnershow, ja.
1: En een hele beleving.
0: Ja,
1: ja.
0: Want dat wordt groot aangepakt. Het is ook best een leuke zaal waar jullie spelen. Kunnen ook mensen in.
2: Zeker.
3: Oh, is de evenementen.
0: En het is al goed uitverkocht. De twee voorstellingen zijn al bijna vol.
2: Nee, we hebben 9, 10 en 11 oktober. En 9 en 10 zijn de vrijdag en de zaterdag. En die zijn uitverkocht.
0: Ja.
2: En we hebben nog 35 kaarten over voor de zondag.
0: Ja. En als die nou ook uitverkocht zijn, dan komt er nog een serie achteraan.
2: Nou, nee, dan is het goed. Nee, we hebben dan 436 gasten gehad, als het goed is, als het uitverkoopt.
0: En dan kan je toch veel beter volgend jaar naar de Kuip of zo.
2: Nou, dat zou wel.
1: Dan moeten er wel een paar meer.
0: Of Ahoy.
1: Ja, de Kuip. Ja,
0: begin met Ahoy. Dan is het in ieder geval ook droog als je.
1: Ik weet niet hoeveel luisterjaars jullie hebben, maar nee. Ze kunnen er nog bij. Ja.
0: En leden, kunnen jullie ook nog leden gebruiken?
2: Nou, we gaan dit eerst met elkaar doen. En daarna gaan we eens kijken hoe we de toekomst verder gaan plannen. We hebben best wel een hele vaste groep mensen die niet snel vertrekken eigenlijk. Dus ik denk dat we het wel voor elkaar hebben zo. Maar ja, we gaan dit eerst met elkaar afronden. Want we hebben nu een tijdperk voor de dinnershow en een tijdperk na de dinnershow.
0: Oké.
2: En daarna gaan we weer verder kijken. Maar we zitten niet heel erg. We doen geen oproep voor nieuwe leden hierbij of zo.
0: Mensen die nog net iets van voor mijn generatie zijn, die hebben het altijd van. Ik ben van voor het water of ik ben van na het water.
2: Precies, is net zo.
0: En jullie hebben zoiets van voor de dinnershow of na de dinnershow. Ja, van een mooie grens.
2: Ja, precies. Nou, het is een heel ambitieus plan met heel veel te regelen en te doen. Dus we worden daar een beetje door in beslag genomen op dit moment.
3: Ja, we zijn er ook al anderhalf jaar
0: mee bezig. En ook als je jullie website bezoekt en je kijkt naar de foto's die er staan, ook al over het evenement zoals jullie het aan het opbouwen zijn.
2: Ja.
0: En ook een hele grote groep dames, want met hoeveel zijn jullie totaal?
3: 24. Totaal 24.
4: Inclusief dirigent.
3: Ja.
0: En jullie zijn daar, als jullie optreden, zijn jullie er ook allemaal meestal?
3: Het dat is best een grote deel. Groep.
4: Ja.
3: Het grootste deel is er sowieso.
0: Ik weet wel, met Orpheus, die toen die in zijn glorietijd echt groot waren, zeiden ze, ja, maar als wij gaan optreden, zijn we er nooit allemaal.
4: Ja, maar ja. Wij zijn dan natuurlijk wat kleinere groep, denk ik. Als je zo'n hele grote groep neemt, dan maakt dat wat minder uit als je minder compleet. Maar bij ons wel.
0: Mm-hmm.
3: Bij de dinnershow zijn we sowieso allemaal, hè? Bij de dinnershow zijn we sowieso allemaal, alle dagen.
0: Ik stel voor dat we nog even naar jullie gaan luisteren.
4: Oké.

0: Ja, dat was het vrouwengezelschap Los, L-O-S. Ladies on Stage. Is dit jullie genre, een beetje populaire muziek? Of hebben jullie ook wat klassiekerigs erbij?
1: Nee, klassiek niet echt. Wij zijn wel echt van de pop, rock.
0: Wel echt popcore.
1: Hedentijds, maar ook wat ouderweg. Wat langer geleden.
0: Ja.
1: Ze mixen eigenlijk een beetje door elkaar wat we leuk vinden.
0: Dat is vooral heel belangrijk. Dat je de dingen zingt die je heel leuk vindt.
1: Ja, dat.
0: En we proberen ook zelf plezier in.
2: Ook vooral te zingen wat herkenbaar is voor het publiek. Dat je ook lekker de sfeer er altijd in krijgt.
0: Ja, ook echt van die meezingers en meedijners, van die feestliedjes. Of zeggen we willen
3: terug
0: ons...
3: Terug in de tijd hebben we.
2: Ja, terug in de
3: met
2: tijd.
3: Dat is wel een van de weinigen eigenlijk.
0: Geen André Hazes achter.
2: Nee, dat is eigenlijk... Is dat het enige Nederlandstalige wat we hebben?
1: Ja, Noodgeval.
3: Nee, Noodgeval.
2: Oh ja, Noodgeval ook natuurlijk.
3: Kloot,
2: hebben we net gehoord.
3: Ook.
0: Ja. En hoe vaak treden jullie gemiddeld op per jaar?
2: Ja, dat heb ik toevallig opgezocht.
3: We hebben 15
0: jaar. Nou, je wist dat het geen vraag is.
2: Ik heb wel even gekeken. Ja. Nee, we hebben ongeveer 15 optredens per jaar.
0: Okay.
2: En waarvan kerst altijd wel een hele drukke periode is.
0: Ja, dan heb je wel een aangepast...
2: We hebben een kerstrepertoire. Ja, klopt.
0: Een repertoire. Met de echte geëikte klassiekers. Of ook de wat moderne van Wham en zo. Dat is zijn favoriet.
2: Nou, Wham, ja, die staat ook op de website bij ons. Wham doen we ook inderdaad.
0: Echt waar, als de Sint het land uit is, de eerste plaat die eruit is, Wham.
2: Ik geloof er op de een of andere manier niet veel van, of wel? Nee.
0: En wat jullie gaan zingen bij het diner, kan je al iets van het programma vertellen? Dinnershow?
2: Dinnershow bestaat uit vier blokken waarbij wij een leuk optreden gaan neerzetten met diverse liedjes. En tussen de optredens door wordt er gegeten. En de dinnershow staat in het teken van de liefde. En we noemen het ook Los Vol Liefde. Ten eerste voor de liefde voor elkaar. Maar ook de liefde voor lekker eten, drinken, muziek, zingen, dansen. Dus liefde is echt het alles overkoepelende thema van de avond.
1: En dan zoeken we een mooie verbinding bij het publiek.
2: Ja.
1: Maar de liedjes staan in onze liefde. Voor elkaar.
2: Zeker. Ja. En voor het publiek ook. Want dat is heel fijn. Zonder publiek is het ook niet leuk.
0: En als ik dat dan zo hoor. En er wordt ook nog bij tussendoor gegeten.
2: Zeker.
0: Daarom is het een dinnershow.
2: Ja.
0: Dan denk ik niet dat het het gewone anderhalf, twee uur durend programma is. Maar dat het wel iets langer vergt.
2: Ja, het is een complete avond uit. Dus als je binnenkomt, je krijgt drinken, eten en je krijgt ons erbij. En dus je bent 3,5 uur verder.
0: Nou ja, dan moet je maar met jullie komen erbij. Ja, jullie zitten, goed, dat moet maar.
2: Nee, wij zijn natuurlijk de hoofdact. Hè?
0: Jullie zijn, het hoofdgerecht.
2: Ja, wij zijn het hoofdgerecht, zeker. Ja.
0: En twee avonden al uitverkocht, de derde bijna. Dat wat dat betreft heel erg goed. Dan denk ik, heel onbescheiden, dat jullie ook een beetje winst maken. Hebben jullie daar een doel aan gekoppeld? Of zeg je van, dat is allemaal voor onze kas?
1: Nou, nee, we hebben er geen winst aan. En het is ook een behoorlijke productie, dus we spelen echt wel bijna kiet.
0: Kiet, oké.
1: Okay. Bijna kiet. We hebben er wel een maatschappelijk doel aan verbonden. Dat is Stichting Vier het Leven. En dat is een organisatie die oudere mensen die graag nog naar het theater willen begeleiden. Dus die halen ze op en die brengen ze ook weer thuis. Ze zijn er bij het eten bij. En dat ook die mensen de kans krijgen om gewoon lekker nog naar het theater te gaan. En daar hebben we een aantal kaarten aan gedoneerd. Dus die komen lekker op de vrijdag bij ons meekijken.
0: Ja.
2: Maar winst, het kost allemaal ontzettend veel geld om zoiets te organiseren. En we organiseren natuurlijk alles van A tot Z zelf. Ja, en er komt zoveel bij kijken. Dat hadden we eigenlijk niet overzien helemaal goed in het begin. Dus we zijn er heel druk mee en het kost allemaal heel veel geld.
0: Ik denk dat jullie blij zijn dat 25 jaar pas het volgende jubileum is. Dan denk je, dan hoeven wij dit niet meer te organiseren.
2: Nee, het was een ambitieus plan. Het is het nog steeds.
0: Ja,
2: maar ook wel heel erg leuk, hoor.
0: Ik moet zeggen, het kost heel veel tijd. Het kost heel veel energie.
2: Ja.
0: Maar het is
2: graag.
0: Zo leuk en het is ook heel goed voor de cohesie in de groep zelf. Als je het samen doet en zelf doet.
2: Ja, dat is echt superleuk, want iedereen heeft zijn rol in de organisatie. Ja. De een is daar wat actiever in dan de ander. Maar nog steeds doet iedereen iets. Dus de een is bezig met de styling, de ander met de aankleding van de ruimte. Er zijn dames speciaal voor de financiën die daar heel druk mee zijn. Eén maakt de draaiboeken voor de avond zelf.
1: Ja. En de films voor achteren op het scherm.
2: Ja, en de PR. Dus we hebben eigenlijk iedereen is betrokken. En dat maakt het ook echt een heel gezamenlijk project met elkaar. Wat natuurlijk heel goed is, ook voor de onderlinge band, die sowieso al heel goed is. Maar ja, dat draagt daar zeker aan bij.
0: Ja. En je ontdekt dingen die je kan waarvan je niet wist dat je ze kon.
2: Ja.
0: Ook dat is natuurlijk...
2: Ja, er zijn vele talenten in de groep. Ja. Ja, zeker.
0: Dat is hartstikke mooi.
2: Ja, nee, het is heel mooi om dit met elkaar te doen. Ook wel soms heel moeilijk, want van de techniek en zo... Dat moet je eigenlijk zelf ook nog allemaal leren hoe dat dan precies gaat. Maar ja, we hebben ook heel veel geleerd in het hele proces. Ja.
0: Maar ik vind het heel knap van jullie dat je het helemaal zelf...
2: En wij ook eigenlijk wel.
3: We zijn best trots op onszelf uiteindelijk.
0: Dat jullie dat hebben gedaan.
2: Ja, ik denk dat we vooral als we daar dadelijk staan... en alle stukjes komen samen... dat we dan zoiets hebben van wauw, dit is echt te gek. Want we hebben echt een heel ambitieus plan voor de avonden. Ja. En ja, we hopen natuurlijk dat alles zo gaat zoals we in gedachten hebben... En ik denk wel dat het een enorme kick gaat geven als we straks daar staan en als het allemaal klopt. En het liefst dadelijk met 3 uitverkochte zalen. Dus we hebben nog 35 kaartjes, dus we hopen natuurlijk dat, dat mensen net zo enthousiast worden als wij.
0: Wat kost ongeveer de 35 kaartjes? En wat kost een kaartje?
2: Ja, een kaartje kost €74,50 voor de zondag. Dat klinkt als een hoog bedrag, dat is het natuurlijk ook. Maar je krijgt wel een hele complete avond. Ja. Dus normaal als je naar een dinertje gaat en daarna een voorstelling... Ja, je bent het zo kwijt tegenwoordig. Dus het is van A tot Z verzorgd, 3,5 uur lang. En alleen maar genieten, je hoeft nergens aan te denken. Het is een complete avond uit. Nou, en vol liefde, je krijgt de liefde er ook bij.
0: Ik wou wel zeggen, als je naar het bedrag kijkt, is het best stevig. Maar eten, drinken,
2: alles zit erbij.
0: Optreden, performance.
2: Ja.
0: En gewoon heel veel gezelligheid om je heen, dat is het wel
1: waar. En warmte, vooral veel warmte.
2: Ja, en liefde.
0: En dan had ik ergens iets gelezen, dat mocht het nou helemaal vol zijn... en je wilde er toch per se bij zijn, dan kon je ook iets met sponsoren doen of zo?
2: Zeker, sponsoren mag altijd. Maar ook voor de vrijdag en de zaterdag gaat dat niet meer lukken. Nee, gaat ook al niet meer lukken.
3: En voor de zondag nog wel?
2: Ja, de zondag nog wel. Ja. Maar daar zijn ook nog de andere kaarten voor.
3: Maar dan heb je het alleen over de sponsortafels, hè, wat niet meer lukt op vrijdag en zaterdag. Sponsoren kan altijd.
2: Ja, sponsoren mag altijd.
3: Alleen de tafels kunnen alleen nog op zondag.
2: Ja, dat mag altijd.
0: Maar als je zegt, ik wil sponsoren, krijg je dan nog iets extra's op die avond? Word je dan extra in de watten gelegd op een of andere manier?
3: Als je een hele tafel afneemt, een sponsortafel van 8 of 10 personen... dan word je wel extra in de watten gelegd. Wat we sowieso hebben bij alle sponsors... is dat we reclame voor ze maken op onze socials, op onze website. Dus en ook tijdens de dinnershow komt het ook allemaal langs. Komt ook je logo langs van je bedrijf. Dus daar krijg je sowieso wat voor terug.
0: Ja.
1: En misschien moeten we ook nog even benoemen dat het Cultuurfonds en het VSB-fonds ook een warm hart toegedragen hebben. En daar ook een leuk bedrag aan gegeven hebben. Zodat we toch kunnen doen wat we allemaal in ons hoofd hadden.
0: Ja. Nou, ik hoop toch voor jullie dat het allemaal loopt zoals jullie hopen dat het loopt.
3: Ik denk dat het helemaal goed komt.
0: Een mega succes wordt. Maar ja, met 2 uitverkochte avonden en een derde bijna helemaal.
2: Ja, we zijn
0: helemaal
2: al heel blij hoor.
0: Moet dat gewoon lukken natuurlijk.
2: Maar het zou natuurlijk echt te gek zijn als het 3 uitverkochte avonden gaan worden.
0: Ja. Dus, nou, ik denk wel dat dat lukt.
2: Ja, ik hoop dat dit eraan bijdraagt. Dus ik nodig iedereen ook uit op www.zangroeplos.nl om eens een kijkje te nemen. En we hebben daar een apart tabblad dinnershow. En dat wijst van de weg vanzelf.
0: Ja.
1: Of via onze socials kan ook, hè?
2: Kan ook, ja.
1: In Facebook.
2: Ja. Facebook, Instagram.
0: Ik heb helemaal geen verstand van koren, dus ben ik iets vergeten te vragen. Willen jullie nog iets kwijt?
2: Willen we nog iets kwijt? Nou, vanavond staan we ook bij de Kraanconcerten om 7 uur. Dus als mensen nog twijfelen om te komen, kom dan eerst even kijken vanavond. En bestel daarna het kaartje.
0: Ja.
1: Kan ook vanavond.
3: Wij lopen er rond, je mag ons allemaal aanspreken. Ja. Hebben dus flyers mee.
2: Om 7 uur vanavond bij de Kraanconcerten. Nou, we hebben het podium gezien, ziet er echt fantastisch uit. Dus sowieso moet iedereen in Vlaardingen en Schiedam een omstreken.
0: Het podium ligt nu aan de andere kant als vorig jaar, geloof ik. Ja. Of 2 jaar geleden.
2: Ja, het heeft een andere plek. Maar het is nog heel indrukwekkend, vind ik. Ja. Ja, en willen we verder nog wat kwijt, dames?
1: Nee. Vooral allemaal lekker komen en genieten.
0: Ja. Jeetje, heb ik het zo goed gedaan dat ik gewoon alles heb gevraagd?
2: Ik
0: ben trots op mezelf.
2: Ja.
0: Jullie, heel veel succes.
2: Dankjewel.
0: Ik weet niet of Roelof nog iets klaar heeft staan van jullie. Ja, we gaan nog iets draaien. Heel veel succes.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel
2: dat we mochten komen.
4: Hier zijn ze, ladies on stage.

0: The Year of the Cat. En dat was El Stewart, dat is de kat van Roelof die die pas heeft. Dus die verbouwt zijn hele huis inmiddels al. Hij is Scrumpy, hè? Ja, daar zal hij blij mee zijn. We hebben als gasten Juliette Donker en Corine Quist. En zij zijn van Triple C. En we gaan het hebben over het dikkes van het festijn 2026. En dat is op 12 december.
1: Ja.
0: En dan heb ik begrepen, want ik heb even heel stiekem allerlei dingen gelezen, dat het een hele lange dag voor jullie wordt.
1: Het wordt zeker een hele lange dag. Want het festijn begint om 11 uur. Maar voor die tijd moeten we ons natuurlijk omkleden. We moeten alles regelen, dat alles goed staat. En dan gaan we tot 6 uur door. Maar daarna krijgen we nog kaarsjesavond. Daar zijn we dan ook bij. Dus het wordt een hele lange dag.
0: Ja. Ja. En de kerstboom wordt ontstoken door, door de burgemeester.
2: Ja. Ja, zoals elk jaar weer.
0: Ja. Nou, in ieder geval, maar dan kunnen jullie dat dan niet een beetje splitsen in twee groepen of zo? Want het is best wel lang als je van 11 tot zeg maar 11.
1: Ja, er is op zich wel wat vrije tijd heb je hoor. We hebben bijvoorbeeld figuranten die toneel spelen. Maar dan is een groep die doet dat 's ochtends en een groep die doet dat 's middags. En verder loop je de dag door het parcours. En dat gaat allemaal helemaal vanzelf. Het is ook hartstikke leuk altijd om te doen. Dus de dag vliegt eigenlijk voorbij.
0: Ja.
2: En iedereen heeft ook verschillende taken. Dus het is niet dat je de hele dag één taak hebt. Dus dan sta je bij de schouwburg.
0: Schouwburg. Hebben jullie niet.
2: Bij de bibliotheek om te tellen. Dan ben je weer met een kinderactiviteit bezig. Dus het is best wel heel gemêleerd wat je over de dag doet.
0: Jullie hebben, zoals nu eruit ziet, 100 vrijwilligers. Maar je hebt er veel meer nodig.
2: Ja,
1: zeker wel.
2: Ja, ja. En vooral zijn we op zoek naar kinderen. Want die maken het toch altijd wel weer extra leuk.
0: Ja.
2: Met de straatschoffies.
0: Ja, en hoe oud moeten die kinderen zijn?
2: Dat maakt in principe niet uit.
1: Nee.
2: Wel onder de 12 met begeleiding. En daarboven mogen ze zelf loslopen, maar onder toezicht en altijd bereikbaar zijn.
0: Ja, en dan krijgen ze dus, jullie zorgen voor kleding voor die kinderen dan? Ze worden denk ik gesminkt.
1: Ja,
2: kan.
0: En ze worden natuurlijk ook geïnstrueerd wat ze wel en niet moeten doen.
2: Ja, ook dat.
0: Ja. En dan heb je nog gewone vrijwilligers nodig, want ik zie dat je een aantal dingen zie ik zo even staan. Vrijwilliger, figurant, toneelspeler, acteur.
1: Ja.
0: En nog een markraamhouder of standhouder.
2: Ja.
0: Ook dat nog.
2: Ja. Ook dat nog.
1: Ja, ja. Ja, en zeker figuranten zoeken we best wel veel om erbij te hebben. Omdat het parcours wordt ook, willen we gewoon iets verlengen gewoon, ten opzichte van vorig jaar.
2: Ja.
1: Want het was altijd de Dam en de Lange Haven tot de Vismarkt, de Oude Sluis. Maar we willen nu ook eigenlijk nog van de Appelmarktbrug naar het Genevemuseum figureren en kraampjes neer laten zitten.
0: Nou, dan breid je behoorlijk veel eruit.
1: Ja.
0: En dan heb je dus echt veel meer mensen nodig.
1: Ja, ja, want als je daar als enige dikke figuur loopt, dat is geen gezicht.
0: Ja, dan val je niet eens op.
1: Nee.
2: Nou ja, het Genevemuseum wordt er dit jaar ook bij betrokken. Daarbinnen gaan we ook figureren en kleine toneelstukjes opvoeren.
1: Ja.
2: Dus het wordt echt. En dan ook de co-op, dat winkeltje op het hoekje. Dus het wordt nu echt een hele lange slinger.
0: Nou, dan heb je echt veel meer mensen nodig.
2: Ja.
0: Dan red je het denk ik niet eens met die 100.
1: Nee.
2: Dus zegt het voort.
0: Je kan dus gewoon figurant worden.
1: Ja.
0: En vrijwilliger, wat houdt dat in? Gewoon hand- en spandiensten?
1: Hand- en spandiensten, ja.
2: Ja.
0: Koffie rondbrengen of dat soort zaken?
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, want
2: rustpakketten, opbouwen van de kramen.
0: Ja, en dan heb je nog toneelspelen, maar dan moet je waarschijnlijk een bepaalde vaardigheid hebben om toneel te kunnen spelen.
1: Ja, nou, in principe kan iedereen wel toneelspelen. Je moet er wel een klein beetje in hebben. Maar we hebben een hele goede regisseuse, Noortje. En er wordt veel geoefend. Teksten zijn al bekend. Dus je kan thuis tekst oefenen en dan gewoon met elkaar gewoon een leuk toneelstukje van maken.
0: Jullie gaan dan nu al zeg maar voorbereiden, want het duurt niet zo heel lang meer. Maar Komen jullie dan op bepaalde momenten bij elkaar? Eén keer in de week of in de 14 dagen, noem maar wat?
2: Nou, wij als bestuur zijn al vanaf januari bezig.
0: Ja, dat
2: maar als we gaan beginnen met de voorbereidingen voor Dickens zelf, dan hebben we 31 oktober de eerste bijeenkomst. Daar wordt dan alles uitgelegd en verteld. En iedereen kan daar trouwens bij aansluiten. Als je denkt van, joh, lijkt me leuk, maar ik wil eerst weten hoe of wat. 31 oktober bij 1, single 65, meen ik. Ja. Dus iedereen welkom. En daar kan je alsnog inschrijven. Maar, en dan hebben we om de week, meen ik, op de zaterdagen... Ja. hebben we dan weer bijeenkomsten om toneelstukjes te oefenen... kleding te passen, elkaar te leren kennen. Ja, een beetje het familiegevoel te krijgen. Dus tot 12 december zien we elkaar wel heel regelmatig.
0: Ja, want je moet het ook leuk vinden om het te kunnen doen.
2: Ja. Ja,
0: dat is een belangrijke drijfveer.
2: Ja, en weet je, we zijn één grote familie. Dus ja, iedereen die bij ons aansluit, die ontarmen we in de familie. Dus dan is het wel leuk als we elkaar goed leren kennen.
0: Nou, en als er nu mensen zijn die horen en die zeggen... nou, ik wil best wel meedoen, kunnen ze zich al ergens opgeven?
2: Ja, we hebben een website, CCC. En daar staat alle informatie en daar kan je ook inschrijven. En zodra je hebt ingeschreven, kom je in onze gezamenlijke app. En daar wordt alle informatie verder gedeeld.
0: Ja, en dan heb je dus al 100 mensen die... en er komen er misschien nog heel veel bij. Maar die moeten ook allemaal nog kleding hebben. Hoe doe je dat?
1: Ja, sommige mensen hebben zelf kleding. En voor anderen wordt... we hebben best wel veel kleding al. Maar er wordt ook nog kleding gemaakt. En we hebben een naaiclub voor die dat doet. Er worden ook nog wel mensen voor gevraagd, hoor, om dat te ondersteunen.
0: Oh, die stond er even niet op mijn lijstje. Maar...
2: ja.
0: Dus als je handig bent om kleding in elkaar te zetten, van harte welkom natuurlijk.
2: Ja.
0: En wat staat daar? Wat krijgen die mensen nog voor terug? Een kopje koffie of een broodje? Of noem het maar. Op zo'n dag zelf zal zeker goed voor de inwendige mens gezorgd
2: worden. Zeker wel, zeker wel. We hebben één punt waar ze dan de hele dag door koffie of thee kunnen halen. Ze krijgen een lunchpakket. En dan, meestal zo januari, februari, hebben we dan met elkaar nog een gezellige feestavond om het af te sluiten.
1: Ja.
0: Ja, jullie worden natuurlijk ook ondersteund door allerlei instanties. De gemeente betaalt er nog wat aan mee. Misschien het Schiedam-Vlaardingenfonds?
1: Ik weet niet uit mijn hoofd of die ook dit jaar meedoen. Nou, maar we schrijven altijd allerlei fondsen aan. En voor geld. Want het kost best wel wat geld zo'n festijn organiseren. En we willen het wel gratis houden. Want het moet voor iedereen toegankelijk zijn.
0: Ja.
1: Dus, die subsidies die lopen wel binnen. We hebben nogal wat nodig, maar
0: dat
1: komt wel goed.
0: Als er nog sponsors zijn die geld willen doneren aan jullie voor het Dickensfestijn, heel graag natuurlijk.
1: Ja, heel graag.
0: En dan verwijzen jullie ook weer naar die website?
2: Ja.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze contact met jullie opnemen om dat te realiseren.
1: Ja.
0: In ieder geval, je hebt er nu 100. Hoeveel wil je er nog bij hebben?
2: 100.
0: Oh. Nou, dat is wel ambitieus.
2: Nou, het grootste hebben we 150 gehad. Dat was 2 jaar geleden. En dat was gewoon geweldig.
0: Nou, het is te hopen dat er dan weer 50 bij komen.
2: Ja, minimaal 50.
0: Ja, want het is natuurlijk nu een stukje groter dan wat jullie in het verleden gedaan hebben. En dan, het is natuurlijk wel heel mooi als je op 12 december... zo'n gigantisch feest kan organiseren in Schiedam.
1: Ja.
0: En er komen ook heel veel mensen van buiten, hoor.
2: Ja, hè?
1: Ja.
2: We zijn zelfs een keer in de Margriet vermeld. Als Dickens Schiedam. Dat was toch wel... was toch wel leuk. Toch landelijk.
0: Er zijn wel meer plekken waar het waarschijnlijk vermeld gaat worden... dat een Dickens festijn in Schiedam is.
2: Ja.
0: Want je hebt natuurlijk ook in Deventer.
2: Ja.
0: Maar daar is geen concurrentie voor jullie. Was veel te ver weg.
2: Ja, bij ons is veel leuker.
1: Ja, Deventer is natuurlijk groter, maar dat is nu tegenwoordig niet meer gratis.
0: Oh, nou, dat weet ik niet. Hè.
1: En dat willen wij wel houden.
0: Maar en dan heb je natuurlijk ook nog alle mensen die een kraampje willen huren of iets. Want dat is voor jullie natuurlijk ook een bepaalde inkomst.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, nee, want, dus die kunnen zich ook via diezelfde weg aanmelden?
1: Ja. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja.
0: Nou, ik denk dat we het plaatje een beetje rond hebben zo. En ik wens jullie heel veel succes op het krijgen van zoveel vrijwilligers. En succes op 12 december.
2: Ja, dankjewel.
0: En bedankt voor je komst.
2: Dank.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bommenauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen, tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 op zaterdag.

0: Oké, kom naar beneden.
1: Starmaker was dat een...
2: Kids from Fame. We gaan nu het tweede uur van 2 op zaterdag. En dan gaan we zo dadelijk praten met Wendy van der Bijl. En die gaat het hebben over de opbrengst van de Chili con Carne carnaval. En dat was in Vlaardingen. En dat is voor de ziekte van Huntington opbrengst. En dan hebben we Willy Atema. Die heeft diverse lezingen en workshops. En hij heeft John opgenomen. En dan gaan we ook nog naar huis. En er komt nog wel van alles voorbij. We gaan in ieder geval nog een stukje muziek draaien. En als het goed is, ja, dat kan ik hier vandaan niet zien. Maar dat komt vanzelf. Oh,

0: Ja, een goede maand geleden zaten we hier in de studio bijna met hetzelfde groepje mensen. Toen hadden we het lekker over Chili con Carne, hoe lekker dat was en wat je er allemaal mee kon doen. Bijvoorbeeld een festival maken, dan heet het Chili con Carnaval. En dat is ook gebeurd in Vlaardingen. Niet voor de eerste keer trouwens. En daar wordt dan altijd een goed doel aan gekoppeld. En toen zei ik tegen Wendy van der Bijl, dan kom je toch ook nog maar een keertje terug om ons te vertellen hoe het carnaval was. En hoe het met de opbrengst was. En dat heeft ze beloofd. En belofte maakt schuld. Dus ze zit hier naast me. Wendy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is er een beetje mensen gekomen?
1: Het was ontzettend druk.
0: Alle chili was op.
1: Hebben in ieder geval alle tickets verkocht.
0: Okay.
1: En daar zijn we ontzettend blij en dankbaar voor.
0: En toen kwam je thuis en toen zei je van nu maar een droge boter, want ik kan geen chili meer zien of ruiken.
1: Nou, daar komt het ongeveer op neer.
0: Ja.
1: Nee hoor.
0: Het was eigenlijk best wel een beetje spannend, want jullie hebben het vaker gedaan, dus je weet ongeveer wat je kan verwachten. Maar ja, het was nu toch voor het eerst op een andere plek.
1: Ja.
0: En al was het dan dicht bij de oude plek, is dat toch weer even afwachten.
1: Ja.
0: Maar dat heeft dus niet gezorgd voor veel minder mensen.
1: Nee, absoluut niet. Het was een ontzettende fijne locatie. Het was heel fijn samenwerken met de locatie. Vulkaan.
0: Ja.
1: En het was ontzettend druk. Het was ook heel gezellig. Het was een hele fijne sfeer. Ik zeg een match made in heaven.
0: Ja, en het voordeel van bij Vulkaan staan is dat als de chili te heet is, kun je gelijk blussen.
1: Precies.
0: Ja.
1: Dat is volgens mij ook wel gebeurd.
0: Ja, wou ik zeggen. En als die niet te heet is, dan doe je net alsof kan je toch blussen.
1: Juist. De kwaliteit van de chilies was echt heel hoog dit jaar.
0: Want uit mijn hoofd, 15 mensen die mogen chili koken, geloof ik.
1: Ja, we hebben één afmelding gehad vanwege ziekte. Op de dag zelf. We hadden 14 chilies. En wij kijken natuurlijk stiekem wel een beetje naar de puntentelling achteraf. Dit maken we verder niet openbaar, maar het zat echt heel dicht bij elkaar.
0: Ja.
1: En zo dicht bij elkaar was het nog niet eerder geweest.
0: Okay,
1: dus de kwaliteit gaat elk jaar weer omhoog.
0: Ik vind dat
1: zo knap.
0: Ja.
1: Ja.
0: En begreep ik, dit jaar voor het eerst dat de juryprijs en de publieksprijs aan dezelfde was.
1: Juist, bij Olaf. Ja, ja.

0: supergoeie producten. Ik begreep dat er een peper was die hij heel graag wilde gebruiken. Maar die was uitverkocht in Nederland. Dus die is nog even naar Brussel gereden om die peper te halen.
1: Okay, je moet er wat van hebben.
0: Dat is dus gelukt.
1: Ja. Maar je zei traditionele chili zonder bonen, zonder mais. Nou, mais kan ik me wel voorstellen. Bonen horen er toch in?
0: Ja, het is maar net aan welke kant van de grens je kijkt, okay. Volgens mij. Dus je hebt zeg maar, Mexico was het echt een soort poor man's dish uit mijn hoofd. Waar dus ook onder andere bonen in zaten. En aan de Tex-kant, Tex-Mex, is het vooral een soort stoof.
1: Ja, ja. Eigenlijk net wat wij hebben met friet of patat.
0: Ja, maar
1: dus
0: dan
1: ik zeg altijd maar patatfriet.
0: Ja.
1: Altijd goed. Kan je ook wel terecht. Ja. Volgend jaar weer?
0: Ik mag het hopen. Ja. Ja. Ik denk wel dat dat ervan komt, ja.
1: En doe je eigenlijk zelf mee? Lever je zelf ook een chili in? Of zeg je van wij hebben het druk zat met te organiseren?
0: Ja, dat tweede. In het begin wel. Dennis heeft ook een paar keer gewonnen zelfs. Ja, toen waren we nog veel kleiner.
1: Hm.
0: Het is natuurlijk een beetje als een grapje met vrienden begonnen en uitgegroeid tot wat het nu is.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, ik heb eigenlijk altijd een beetje de organisatie naar me toe getrokken. Maar op een gegeven moment wordt het ook gewoon te veel om dat alleen te doen.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is helemaal Dennis' idee. En ik probeer het dan vorm te geven. En op dit moment geef ik mijn man klusjes.
1: Ja, ja. Hij is ook, dus hij is ook de chili-koker van jullie tweeën.
0: Ja, ja, zeker. En wat hij wel altijd doet is zeg maar zorgen dat er een personeelsmaaltijd is zeg maar voor alle vrijwilligers, voor het barpersoneel. Okay. Dus hij maakt wel altijd chili, maar dan niet meer als wedstrijdelement.
1: Mm-hmm. Om ons een idee te geven, hoeveel publiek was er ongeveer?
0: We hebben 200 tickets verkocht. Ik vind het altijd heel erg moeilijk om aantallen in te schatten, maar ik denk dat we echt wel tussen de 300 en 350 mensen op het terrein hebben gehad.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat was echt superleuk.
1: Ja,
0: echt
1: en
0: goede sfeer.
1: Als je ticket koopt, dan mag je alle chilies proeven. Dus
0: ja.
1: Je hoeft niet meer te eten 's avonds thuis.
0: Nee.
1: Krijg je maar kleine porties. Ja, 15 of dit keer dan 14 keer een klein portie.
0: Ja,
1: is
0: je
1: ook
0: zit
1: een bord
0: echt
1: vol.
0: Ja. Ja, je zit echt vol. Dus eigenlijk, zeg maar, aan de deur waren ze dan 19,50. Ja, dat is gewoon minder dan een gemiddelde daghap.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat je daar echt wel een goede deal mee scoort.
1: Ja, en dan de hamvraag. Want jullie koppelen daar een goed doel aan. De winst mm-hmm. die gaat naar een goed doel. Huntington was dat dit jaar?
0: Elk jaar.
1: Of is het elk jaar? Ja. Oh, ik dacht dat jullie het... Maar oké, okay, nee. Mooi. Want het is iets wat een beetje om... Ja, het blijft altijd
0: ziekte.
1: Een beetje op de achtergrond. Hè? Kankerfondsen, de Julianenfondsen.
0: Ja.
1: Van alles, de Brandwondenstichting.
0: Ja, de patiëntengroep is natuurlijk kleiner. Dus daardoor ook minder bekend.
1: Terwijl waarschijnlijk minder geld nodig is voor het onderzoek. En veel sneller resultaten kan boeken. Omdat het ook nog zo onbekend is misschien.
0: Ja, er is juist heel erg veel geld nodig voor onderzoek. Er lopen heel veel hoopgevende onderzoeken.
1: Ja.
0: Maar er is natuurlijk wel minder vanuit subsidiepotjes en dergelijke.
1: Ja,
0: wat ik heel bijzonder vind aan het onderzoeksveld is dat ze heel veel samenwerken. Dus waar je bij andere medische takken, zeg maar even zo gechargeerd gezegd, vaak ziet dat ze een soort concurrentiestrijd hebben. Wie er het eerst iets op de markt bracht, wat je ook met die vaccins allemaal zag. Ja, als ik nu kijk, hè, ik zit er niet heel diep in, maar wat ik een beetje begrijp is dat als er dus zeg maar nieuwe inzichten zijn, is dat dat ook gedeeld wordt. Er zijn ook internationale conferenties waarin die onderzoeksgroep gewoon ook echt met elkaar samenwerken.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk, dat vind ik uniek en dat vind ik heel bijzonder. En dat maakt ook wel dat er ook wel hoopgevend nieuws is. Natuurlijk wil elk bedrijf wat heel veel investeert in ontwikkeling uiteindelijk ook zijn geld verdienen.
1: Ja.
0: Dat vind ik allemaal prima, als er maar wat komt.
1: Ja, inderdaad. En wat hebben jullie daarmee?
0: Ja, ik heb een spiekbriefje.
1: Ja, je hebt een spiekbriefje. Een heleboel cijfers zag ik.
0: Ja. Kijk, want wij zijn in 2019 begonnen op een veldje. Toen zat er geen goed doel aan gekoppeld. En toen hebben wij in 2020 voor het eerst tijdens de coronapandemie op het Stadstrand ruim opgezet, €503 opgehaald. En daarna 810, 2153, €2500, €7077, €7505 en dit jaar €5245. We hebben dit jaar geen gin op de markt gebracht, dat scheelt een hoop. Dus we hebben in totaal al €25.790 opgehaald. om en nabij.

0: Dat is toch wel een mooie bedrag.
1: En dat heb ik van de week even zitten uitrekenen. Want elke keer die bedragen dacht ik van, nou ja, we halen toch wel weer wat leuks op. En dat doen we best aardig. Als ik dan nu lees 25.000 euro ruim, ben ik er eigenlijk wel heel erg trots op.
0: Ja, dat mag je best ook wel zijn.
1: Als ik heel stiekem dat mag zeggen. Dus ja, weet je, alle beetjes helpen. En,
0: daarom.
1: Ja, en dat ze dat met een feestje mogen doen, dat vind ik ook heel fijn.
0: Ja, het is
1: wel gewoon een hele gezellige dag altijd.
0: Hard werken, denk ik wel.
1: Ja,
0: je bent
1: zeker.
0: Echt wel helemaal aan het einde van je Latijn op het eind van de dag.
1: Absoluut.
0: Zo. Ik rol mijn bed in en even niet storen. Maar het geeft
1: absoluut
0: veel voldoening en het is vast heel gezellig op zo'n dag.
1: Zeker.
0: Als je al die blije gezichtjes ziet. En, en het weer werkte natuurlijk ook weer verschrikkelijk mee.
1: We hebben dat weekend wat we altijd hebben. We hebben wel eens een weekend afgeweken. Maar dit weekend is altijd het mooiste weekend van september. Het regent altijd de week ervoor en de week erna. Maar dit weekend is altijd perfect.
0: Kijk.
1: Zeg maar, vorig jaar hebben we één weekend opgeschoven. En toen hadden we regen om 6 uur. En nu hadden we gewoon weer fantastisch weer. Dus we blijven gewoon op dit weekend zitten.
0: En dat hebben we dus allemaal aan de Chili te danken.
1: Absoluut.
0: Ja. Jij gaat weer voor het volgend jaar. Nou, dan denk ik dat we jullie volgend jaar weer zien.
1: Ja, zeker.
0: En geniet nog eventjes na van het mooie bedrag en van de leuke dingen. Laat die beelden nog eventjes langskomen.
1: Ja,
0: voordat je je helemaal gaat richten op de organisatie van de volgende.
1: Ja, ik zal binnenkort weer wat leuke postjes maken met de foto's en de website updaten. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Ik heb eerst uitgerust.
0: Gelijk, Abby. Bedankt dat je naar de studio wilde komen.
1: Graag gedaan.
0: En de volgende keer alvast heel veel succes en we spreken elkaar.
1: Dank je wel.

0: Ja, een heel bezig bijtje, een kunstbijtje mogen we wel zeggen. Willy Atema aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Dag John, goedemorgen.
0: Ja, want je hebt weer een heel druk programma de komende tijd.
1: Het is september en je ziet het aan het weer, hè, de herfst begint.
0: Ja.
1: Ja, het kan binnenzitten gebeurt en wat gebeurt er dan? Hele andere dingen dan niet zomaar. We gaan wat de kunst betreft ook weer een heel mooi seizoen tegemoet. En ja, weet je, dat is mijn vak, over kunst vertellen. Dat doe ik al heel lang. Dat doe ik ook heel graag, dat doe ik heel vaak. En ook in Schiedam.
0: Ja, ook in Schiedam. Maar laten we beginnen met iets wat nu heel actueel is, de Vredesweek. Ja, als je het wereldnieuws volgt, dan denk je, is het al vrede? Ja. Maar ik geloof dat dat nog ver weg is. Maar goed, we mogen er wel even bij stilstaan.
1: Ja, het is het thema van Vredesweek in Vlaardingen althans, is niets doen is geen optie. En ja, weet je, mijn grootste plezier is eigenlijk 's ochtends op te staan en je krantje te lezen. En dan denk je, vreselijk. Er is geen leuk nieuws te bedenken. Het is alleen maar kommer en kwel. En Vredesweek hoopt ook een tegenbeweging te geven door mensen die er wat laconieker tegenover staan, nog te bewegen om zich in te zetten.
0: Ja.
1: Dat kun je financieel doen, dat kun je door deel te zijn van een werkgroep en door projecten te organiseren. En Vredesweek in Vlaardingen, nou, die duurt bijna anderhalve week. Het is een ongelooflijk mooi, groot programma. Daar hebben veel mensen zich voor ingezet en ik zelf ook. De kunst heeft zich tegen alle dingen van het leven bemoeid. En uiteraard ook met de nare aspecten, zoals oorlog.
0: Ja, eigenlijk heb je aan een week niet genoeg voor de vrede. Maar je snapt, als je het zo volgt, snap je niet wat mensen elkaar aandoen en waarom.
1: Nee, je snapt niet wat mensen elkaar aandoen. En eigenlijk is dat een van de allerbelangrijkste schilderijen die daaruit ontstaan zijn, is de Guernica van Picasso. Hm. Dat heeft hij in 1937 dat werd gemaakt, omdat het dorpje Guernica in Baskenland, gewoon een dorpje, niet strategisch belangrijk, maar wel op een route natuurlijk, de Spaanse burgeroorlog. Maar wordt dan op een doordeweekse ochtend, 26 april, het is een marktdag. Gewoon een dag. En dan wordt het overvallen door een bombardement. En dat verwoest in een paar uur tijd het hele dorp. En het is de eerste keer dat burgerdoelen de reden zijn van die aanval. Geen strategisch doel, geen militaire dingen die daar zijn. Puur het slachtofferen van burgers.
0: Ja.
1: We praten op 1937, dat was toen echt schokkend wereldnieuws. Terwijl nu, ja, weet je, burgers zijn eigenlijk het eerste doelwit als er agressie optreedt. Het gaat vaak niet om strategische belangen, maar burgers. De verwoesting van mensenlevens is bijna centraal in een oorlog.
0: Ja. Ja, je wordt er een beetje neerslachtig van als je dat allemaal zo hoort,
1: ja,
0: leest
1: en
0: ziet.
1: Ja, je wordt er neerslachtig van als je bedenkt hoe dat escaleert en wat ook. En eigenlijk is, als je realiseert, als je over zo'n werk praat, als ik weet niet kan, wat Picasso geschilderd heeft naar aanleiding van het bombardement, dan word je echt door daar geconcentreerd naar te kijken en door die symboliek te zien en door te... Je staat er gewoon langer bij stil als je het verhaal op een andere manier uitgebeeld ziet dan een krantenfoto. Het is met een andere intentie geschilderd. En Picasso heeft daar heel kort over gewerkt. Het is een gigantisch doek. Hij heeft er relatief kort aan gewerkt, want het was een belangrijke lek waar het zou gaan hangen. Het was 1937. Het is voor de Tweede Wereldoorlog. En er is een grote expositie. Een grote tentoonstelling in Parijs. En daar moet dat werk dan. Daar heeft hij een opdracht voor gekregen. Hij wist eigenlijk niet goed wat hij zou gaan schilderen. Toen kwam dat bombardement op Guernica en toen is dus zijn schilderij daaruit ontstaan. En als je daarnaar kijkt, dat gigantische doek, het is zwart-wit. zoals tijdens een bombardement de wereld grauw is en alles in stof en grijs bevat is. Het randen waren zwart-wit. Het nieuws kwam niet in kleur, dat je. Nieuws kwam in zwart-wit. Kleuren druk in kranten bestond nog.
0: Ja.
1: Dus hij heeft dat werk ook geschilderd. Dat je echt de wanhoop en het gekrijs en het rumoer en het flikkeren wegvallen van het flikkeren van het licht, het valt weg. Dode mensen, moeder met een kind, een paard wat doorgedraaid is omdat het getroffen is. Het is, als je daar goed naar kijkt, en dat probeer ik met de lezing dus te stimuleren, dan ervaar je de verschrikking. En ja, kunst hoopt, en goed, ik als kunsthistoricus hoop dus ook, dat je door mensen nauwkeuriger te laten kijken, toch dat leed beter anders te laten binnendringen dan een krantenbericht waarvan je denkt van de kop, oh jee, ik heb het alweer gezien.
0: Ja, op zo'n manier komt kunst en historie wel bij elkaar natuurlijk.
1: Ja, op die moment zijn het echt kunst, kan echt momenten uit de historie die je anders vergeten zou zijn, 26 april 1937, een Baskisch dorpje, gebombardeerd en duizenden of honderden doden, komt dan opeens als eerste terug. Het gebeurde toen.
0: Ja.
1: En, maar, jongen, dat gebeurt natuurlijk nog steeds in de loop
0: van
1: de hand. Dus dat schilderij van Guernica, van Picasso, wat ik laat zien. Het koopwerk zien van schilders uit Afrika, uit Soedan, uit Nigeria. En de aangrijpende serie beelden over de aanval op Hiroshima.
0: Ja, en we hebben nu natuurlijk een president in Amerika zitten die als hij zijn zin niet krijgt gaat roepen, dan bombarderen we jullie plat.
1: Ja. Maar het zal mij toch dus een paard blijven, John, daar zal ik toch absoluut niet op.
0: Nee.
1: Dat ik ooit een schilderij met de naam Trump in voorkom, dat ik dat zou behandelen. Zo'n ongelooflijke eerzin tegen die man. Zo.
0: Ja, dat mag niet. Weet je wat veel leuker is? Dat is kunst kijken en meer zien. En dat gebeurt in Schiedam, in de Goorze, in het BVSN-gebouw.
1: Over die Guernica, want dat is in Vlaardingen, dat is op 22 september, aanstaande dinsdag, kade 40, dat is ons cultuurhuis, SK, naar kade 40. Het begint om 8 uur, de entree is gratis. Het is iets wat door Vredesweek georganiseerd en gesubsidieerd is. Dus als je de lezing van de Guernica wil bijwonen, dan moet je in Vlaardingen komen, dinsdag 22 september, kade 40. En dan om 8 uur in de zaal zijn waar je zonder toegang te betalen wordt toegelaten.
0: Nou, dat is toch mooi.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we nu kunst kijken.
1: Ja.
0: En meer.
1: Ja, Guernica is ook kunst kijken. Maar we gaan nu op een andere manier kunst kijken. Ik ga voor de tweede keer dit jaar een kunstcursus in Schiedam geven. Ik heb dat in het voorjaar al gedaan in februari. Goed bevallen. En nu start ik in september. En dat is heel snel al. 23 september, dus volgende week woensdagmiddag, start ik weer in Schiedam. En dat is in het wijkgebouw van de Goorze. En John, het is heel leuk. Ik heb in 1975 heb ik met ingang van 1975 heb ik een paar jaar in de Goorze gewoond.
0: Okay.
1: Als je onder de huurwaarde, als je met een tuintje, je betaalde niks. En dat is natuurlijk een beetje achterstallig. Maar daar kun je als jong mens best wel mee leven. De Goorzen dus, die hebben een heel leuk wijkgebouw op de Lelystraat. En daar worden de cursussen gegeven.
0: Ja.
1: Ik begin daar op 23 september. En het zijn dan 3 achtereenvolgende woensdagen. Woensdagmiddagen. Ik begin om 2 uur. Na een uurtje hebben we even pauze. En om 4 uur gaan de mensen weer naar huis.
0: Ja. En dat is niet helemaal gratis, denk ik.
1: Nee, dat is niet helemaal gratis. De lessen, de individuele lessen kosten €20 voor die 2 uur. Je moet je eigenlijk inschrijven voor de hele cursus. Maar als er mensen zijn, dat zijn 3 lessen. Dus de cursus duurt kost €60. Als er mensen zijn die denken van, beetje kort tijd, ik heb nog niet zoveel geld gespaard, dan mogen ze ook wel individuele lessen volgen. Mm. Het liefst heb ik natuurlijk dat ze zich vooraf aanmelden. Want bij mij, ik heb daar een e-mailadres voor, kunstkundig, schrijf je aan elkaar, kunstkundig@online.nl.
0: Oké.
1: En dan kom je bij mij terecht. Het is een relatief simpel, het is een mooi gebouw, maar het heeft bijvoorbeeld geen website. En dus ik kan daar ook geen reclame voor maken. Het komt wel in de Gorzette. Dat is het wijkblad wat een paar keer per jaar verschijnt. En dat moet toch wel vandaag of morgen bij de mensen in de bus liggen, in de wijk. Mm-hmm. Dus daar staat het hele verhaal ook uitgebreid in vermeld.
0: En bij ons natuurlijk op de radio, hè?
1: Ja, en bij jullie op de radio. Het zijn drie keer.
0: Oh. Ja, daarom.
1: Daar praat je over David Hockney, Engelse schilder. Hoe het Engelse schilder die dit jaar overleden is, vorig jaar overleden is. En die met Lucien Freud en Francis Bacon tot de grote drie van de Engelse moderne kunst gerekend wordt. David Hockney, ongelooflijke aantrekkelijke leven heeft hij gehad. Hij was homo, heeft daar nooit mee gezeten, heeft daar nooit een probleem van gemaakt, heeft een heel goed leven geleid, zonder rumoer, zonder grote excessen, zonder grote schandalen, en een indrukwekkend oeuvre bij elkaar geschilderd. Ja. Figuratief, duidelijk herkenbaar, mooie kleuren, eigenzinnige opvattingen natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik had veel over te vertellen. De tweede les gaan we het hebben over de Roaring Twenties. Dat is het interbellum. Dat is dus de periode waar feitelijk ook de Guernica onder valt. Dat is een hele, hoe het zegt het al, uitbundige periode geweest tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De eerste was achter de rug. De tweede kwam pas op een later moment in zicht. En in die tussenperiode was het echt de gedachte van, zo gaat het leven eruit zien. En we maakten voor het eerst kennis met zwarte mensen. Die komen uit Afrika, die kwamen met het leger mee, het Amerikaanse leger mee, het bevrijdingsleger. Die brachten de Charleston mee, die brachten de dans mee, die brachten de jazz mee, die brachten andere ritmes mee. En die Roaring Twenties heeft echt een ongelooflijke, indrukwekkende 15 jaar beleefd. We hebben daar Josephine Baker aan te danken. We hebben daar mode aan te danken. De Charleston jurken. Mm-hmm. Een hele bekende ontwerper daarin is Paul Poiret. Een exuberante figuur met waanzinnige feesten. Daar laat ik van alles voor zien. En dan gaan we de derde les gaan we praten, John, over de tentoonstelling die in het fotomuseum in Den Haag is. Eva Besnieu, dat was de schoondochter van Charlie Torop.
0: Oké.
1: Okay. Die kennen we natuurlijk goed. Charlie Torop, de dochter van Jan Torop. En Eva Besnieu was haar schoondochter, getrouwd met John, haar zoon. En dat is een van de meest indrukwekkende fotografen van de 20e eeuw geweest. Heeft uitgebreid verslag gemaakt van het opkomende feminisme. Daar zijn eigen buik. Heeft hele moderne instellingen met de camera gerealiseerd. Heeft het Nederland doorgetrokken en daar het leven gefotografeerd met een hele open, nieuwe blik. Niet formeel, maar het straatleven, het strandleven. Het is een prachtige tentoonstelling. Ik was bij de opening, het Fotomuseum in Den Haag. En die tentoonstelling loopt nog ergens tot aan februari. Dus dit is ook een oproep aan de fotografieliefhebbers om daarna te gaan kijken. En ik laat dus het werk van schilder Charlie Torop zien naast dat van schoondochter, fotograaf Eva Besnieu.
0: Oké. Okay.
1: En dat zijn dus beide stoere vrouwen. We kennen Charlie Torop met de gezichten en de forse kleuren en sprekende onderdelen. En daar zet ik dus Eva Besnieu als fotograaf tegenover, die dat met een ander medium ook doet. En die twee vrouwen hebben een geweldige samenwerking gehad.
0: Oké. Okay.
1: Dus daar gaat de les over.
0: Ja, nou, interessant allemaal.
1: Ik heb hier de ogen van de kop gekletst.
0: Ja, en dan hebben we nog...
1: Ik ben er zelf ook heel enthousiast over, John.
0: Ja, dat weet ik. En dan hebben we 3 december nog iets staan. Maar dat is nog een heel eind weg, hè? Spetterend het jaar uit. Ik denk, Het spetterend dit jaar uit. Maar ik denk dat we daar later nog een keer een afspraak over moeten maken.
1: Ja, daar moeten we maar later over spreken. Want dat begint in december. Het zijn 4 lessen. Die zijn op dezelfde manier deels aan de actualiteit, onderwerpen deels aan de actualiteit ontleend. En deels gewoon puur aan de kunsthistorie. Je moet ook een beetje in de diepte duiken. Je moet ook weten de historische elementen van de dingen. Hoe zit dat met de renaissance? En die kwam opeens op. Dat is bijvoorbeeld zo'n onderdeel van cursus 2. Ja, we kennen wel de renaissance, maar hoe ontstaat dat nou?
0: Die bewaren we gewoon voor later in dit jaar.
1: Ja, die bewaren we allemaal voor de volgende keer.
0: Ja, voor nu bedankt. Heel veel succes. En tot de volgende keer.
1: Ja, en tot de volgende keer. Dankjewel.
0: Hoi.

0: Ja, toch hoor ik hem liever van Simon en Garfunkel. Ja.
1: Ja.
0: Kan. Ja.
1: Ja, die is leuker hoor.
0: Ja, die vind ik nou leuker, mooier in ieder geval.
1: Ja.
0: Als je nou nog iets te doen zoekt voor morgen, dan heeft de historische vereniging Schiedam een leuke wandeling door Ketel. Start om 11 uur bij het voormalige raadhuis aan de Schiedamsweg, nummer 26. En deelnemers wandelen in anderhalf uur langs dorpsboerderijen, negoties en historische plekken. Aanmeldingen mag via het formulier op historischeverenigingschiedam.nl, wandelingen Ketel, of via standswandelingen apenstaartje Historische Verenigingen Schiedam. Leden kosten €2, niet leden €5. Maar als u gewoon die kant oploopt morgen en op tijd daar staat, mag u ook voor dat bedrag gewoon meelopen.

0: Jeetje, ik heb gewoon mijn... Oh, ik geef er gewoon eentje. Ik heb mijn draaiboek al opgeruimd. Dit was 2 op zaterdag 19 september met Roelof, met John en met John. Gezellig was het, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. U bedankt voor het luisteren. Jullie bedankt voor al het meepraten. En wat deden we allemaal eigenlijk?
1: Nou, we begonnen met het weer met Marco Schigaris.
0: Geen weer.
1: Daarna 4 dames van Los. Dat is Ladies on Stage. En vanavond om 7 uur treden ze op in de Kraanconcerten in Vlaardingen. Daarna Juliette Donkers en Corine Quist en Dickens Volstein. Want die zoeken een heleboel vrijwilligers.
0: Ja,
1: van.
0: Ja, ja. Ze willen heel groot worden.
1: Ja, maar ook dat je 12 uur...
0: En daarna zijn we aan de Chili con Carne gegaan met Wendy van Bijl en Willy Atema. Diverse lezingen en workshops. Patrick die staat er helemaal te trappelen. Die wil het graag overnemen. Dus ik zou zeggen, laat de radio lekker aanstaan. Maak er verder een mooi weekend van. Wat ons betreft, tot volgende week. Tot dan.

0: Negens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: 2, 2.
2: Ethisch lunch.
3: Patrick de Boer.

Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek, hartelijk welkom. Hij wordt weer voor je geserveerd, de Ethisch Lunch. Bij de streekomroep 2 een uur lang muziek uit de jaren 80. En dan gaan we gelijk lekker pittig beginnen vandaag. Deze van Bryan Adams en Tina Turner, It's Only Love uit 1985. Bryan Adams schreef het nummer samen met Jim Vallance voor zijn debuut-LP Reckless. Het voor Bryan Adams zijn tweede hit in Nederland. Tina Turner had inmiddels alweer hit nummer 8 te pakken in Nederland met dit nummer. Want zij was natuurlijk een paar jaar daarvoor weer helemaal bij het grote publiek doorgebroken dankzij dat album Private Dancer. Deze single kwam tot nummer 20 in de Nederlandse top 40, nummer 21 in de nationale hitparade en nummer 26 in de Tros top 50. Ja, ik dacht dat het een grote hit was, maar het valt dus mee. Maar het is een lekkere rocker om zo het programma mee te openen. Waarin je muziek hoort uit de jaren 80. Want eigenlijk zegt de titel van het programma het al natuurlijk. Maar naast de grote hits komen daar ook nummers in voorbij die je niet of nauwelijks hoort op de radio, om wat voor reden dan ook. En die reden zal ik je dan vaak ook wel vertellen waarom het zo is, dat je er niet zoveel hoort. Dan gaan we nu weer een beetje relaxed. Met de muziek van een Amerikaanse jazz- en popzanger die bekend stond om zijn sketsang. Zo'n papperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepoepedepapperdiepo
trompet. Maar hij kon er nog veel meer. Hij kwam tot 3 hits in Nederland. En dit was de 3e en laatste hit voor Al Jarreau. Hij scoorde die in 1983 met Morning.

Don't Relight My Fire, een andere hit van Dan Hartman. Dat is deze uit 1984, I Can Dream About You. Werd oorspronkelijk opgenomen voor de soundtrack bij de film Streets of Fire. Welke film zegt u? Streets of Fire. Ja, dat is een hele succesvolle film, maar niet heus. De filmversie werd ingezongen door Winston Ford, maar de versie van Dan Hartman, dat werd de officiële versie. Het nummer werd een top 10 hit in de Verenigde Staten en ook in ons land was hij succesvol. Komt tot nummer 12 in de Nederlandse top 40. En daarvoor een hele fijne van El Giro, Morning. En dat bij de lunch. Ja. Uit 1983 was de derde laatste hit voor El Giro. Die we later in de jaren 80 overigens nog wel zouden horen, hoor. Met het thema van de serie Moonlighting. Dat is die leuke serie waar Bruce Willis bij het grote publiek wist door te breken. Muziek uit de jaren 80, het is er in alle soorten en maten. En dat is ook het leuke van dat decennium. Je hebt de full range, hè, van allerlei soorten muziekjes. En we hebben nu bijvoorbeeld muziek voor je klaarstaan van een Amerikaanse soulzangeres die op 24 mei 1944 in Philadelphia werd geboren als Patricia Holt. Ze kent haar eerste succes als zangeres van de groep die haar artiestennaam droeg. Maar in 1976 ging die groep uit elkaar, waarna ze een jaar later een platencontract tekende bij Epic Records. En dat resulteerde onder meer in het album Released. En dat kwam uit in 1980. En met dit nummer scoorde zij een top 10 hit in Nederland en Vlaanderen. Het leuke is dat daar ook nog een leuke disco-versie van is. Die zal ik je ook nog wel een keer laten horen in de Ethisch Lunch, want die is iets langer dan de single-versie. Maar die laten we je nu horen. Dan hoor ik je denken Patricia Holt. Ja, zou ik de artiestennaam dan maar gewoon noemen? Patti LaBelle. Howdy. En Released heette het album en de single die daarvan afkwam en een hit werd in 1980 heet Release.

Aros Eigenlands, 1989. Centerfold en Play the Game. En het was wel een bijzondere verschijning, dat Centerfold. Het was het laatste succesje voor de meidengroep, die in 1984 begon. En de eerste hit in 1986 scoorde met Dictator. En uiteindelijk 4 hits scoorde. De tijd van deze single waren de latere jazzzangeres Laura Fiji en Rowan Moore er nog bij. Die Laura Fiji die zou 2 jaar later met haar jazzalbum komen. Derde oorspronkelijke lid, Cecilia de Larie, was inmiddels vervangen door Sandra Noach. En wat je net hoorde, Play the Game. We bleven in 1989 steken in de tipperade. En daarvoor Patti LaBelle met Release uit 1980. Brothers in Arms, dat was een zeer succesvolle LP in de jaren 80. En ook een zeer succesvolle CD. Het werd ook stevig gepromoot. Hè, voor de fantastische geluidskwaliteiten die je daarop kon horen. En dit was een van de eerste nummers die op CD-single uitkwam. Want dat kregen we natuurlijk dan ook. De single kwam tot nummer 23 in de nationale hitparade, nummer 31 in de Nederlandse top 40 en nummer 39 in de TROS top 50. En in de top 2000 staat het nummer sinds 2009 genoteerd. En in de laatste editie vonden we terug op nummer 1336. Ja, en als je een legendarische albums moet noemen van de jaren 80, dan is Brothers in Arms van Dire Straits er daar zeker één van. En daar staat dit nummer ook op, So Far Away.

Ja, dat is typisch het geluid van de jaren 80. Echo and the Bunnymen en Bring on the Dancing Horses. Uit 1985 van de groep die in 1978 werd opgericht in Liverpool. En in de originele bezetting bestond uit Ian McCulloch, Will Sargent en Les Patterson. En er was ook een drummachine bij waarvan velen aannamen dat dat dan Echo moest zijn, maar dat werd door de bandleden ontkend. Dit nummer komt van een compilatie-LP met een fantastische titel, Songs to Learn and Sing. En het was ook te horen, dit nummer, Bring on the Dancing Horses, in de jaren 80 film Pretty in Pink. Met in Engeland een top 20 hit, in ons land bleef de single steken in de tipperary. Daarvoor hadden we So Far Away van Dire Straits uit 1985. Every Home Should Have One. Dat is de titel van de LP van zangeres Patty Austin, waar het nummer op staat dat we hier zo gaan laten horen. Ze zong het als duet met James Ingram, maar we horen ook ene Michael McDonald op dit nummer. De single kwam al uit in 1982, maar kwam toen niet verder dan nummer 73 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Dat is nou niet dat je zegt van nou. Maar ja, later sloeg het nummer wel aan, omdat het te horen was in de soapserie General Hospital. Dat was zeg maar een soort medisch centrum westen uit Amerika van de jaren 80. En toen het op tv-toren was, riepen mensen: wat mooi, dat wil ik ook! En toen werd het een Amerikaanse nummer 1. En ook in ons land werd het een succesvolle single. Kwam het uiteindelijk tot nummer 5 in de Nederlandse top 40. Geproduceerd door Quincy Jones. En gezongen door Patty Austin en James Ingram. Het schitterende Baby Come To Me.

Ja, leg u hem daar maar neer. Hilfe, hilfe! En zelfs die 99 loefballons kunnen niet hilfen. Dat was Nena met Rette mich. Uit 1984 kwam van haar tweede LP Frage zeigen. Het was overigens een hele band, hè, met rondzangeres Nena, die in het echte Gabrielle Kerner heet. En Frage zeigen, dat de titelstuk, dat kwam ook op single uit. Dat wist nog de hitparade te halen, maar wat je net hoorde, dat Rette mich, dat bleef steken in de tipparade. En dat was een single die uitkwam in 1984. Dus dat is er eentje die je eigenlijk nooit hoort uit het oeuvre van Nena. Want ja, is waar, geen hit, maar het is toch wel lollig om te horen zo, hè. Vinden doe niet. Van de voor Patty Austin en James Ingram. Met Baby Come To Me, prachtig werkje uit 1983, geproduceerd door Quincy Jones. En number one in de US of A. Nadat het dus eerder uitkwam, maar eigenlijk niks deed. Maar toen was het te horen in de serie General Hospital. En toen zeiden het veel tv-kijkers tegen elkaar: dat is wel een mooi nummer, hè? Ja, is mooi, hè? Ja, ja. Zo gaat dat dan, hè? En ook in ons land een grote hit. Nummer 5 in de Nederlandse top 40. En zo zitten we een beetje richting het laatste kwartier. Want het is bijna 1:15. Dan gaan we naar de laatste 3 toe. En de eerste van die 3... dat is Nationaal Product. Dat is van de band die in 1979 een nummer 1 hit had gescoord met Weekend. In 1981 kwam dan de opvolgende LP uit die Andromeda Girl heet. En de band liet hierop meer commerciële pop horen dan de symfonische rock, waarmee ze eerder in de jaren 70 succes hadden gehad. Als je de LP op de platenspeler legde, dan was het nummer dat je gaat horen het eerste wat je hoorde. En dat kwam ook op single uit. Het werd een klein hitje, het komt op nummer 27 in de Nederlandse top 40. Deze van Earth and Fire, Dream uit 1981.

The Pretenders met de hit uit 1980, Bras in Pockets. 2. Was de derde single van het debuutalbum van deze Brits-Amerikaanse rockband. En die gitaarriff aan het begin die je hoorde, die is van James Honeyman's Cut. En het vormde de basis voor het nummer, waarna Chrissie Hynde de rest van het nummer daar omheen schreef en er ook een tekst bij maakte. En het werd de eerste hit voor de Pretenders in Nederland. Nummer 7 in de Nederlandse top 40 en nummer 11 in de nationale hitparade. Want dat waren de hitlijsten van toen. Ja, ik heb het wel eens meer gezegd, hè. Er zijn heel veel hitparades geweest in de jaren 80 op Hilversum 3, later Radio 3. Maar je kon in ieder geval een hoop muziek horen. Ja, Brass in Pocket werd dus de hit voor de Pretenders in 1980... en daarvoor Dream van Earth and Fire uit 1981... van de LP Andromeda Girl. Was de opvolger van Fantasy Feels Reality, waar Weekend op stond, de nummer 1 hit uit 1979. En Earth and Fire liet een beetje met dat album Andromeda Girl de symfonische rock los en ging toch echt wat meer de popkant op. Maar het leverde in ieder geval leuke muziek op. En ja, kan je nog aanraden, die is erg leuk om te zien, het pop-up optreden van Earth and Fire. En kijk dan vooral eens naar de microfoon. Er hangt een draad aan. Maar die draad gaat nergens naartoe. Maar het geluid dat eruit komt, ongelooflijk. Je hoort zo de zang van Johnny Kaakman. Ongelooflijk, hè? Ja, fantastisch. Ja. De wonderbaarlijke microfoons van begin jaren 80 die in de diverse tv-programma's te zien waren. Nou, ik had je er 3 beloofd natuurlijk aan het eind. En je hoorde er 2. Ja, dat klopt. Er komt er nog 1 aan. En dat is de afsluiter van dit programma. En die komt van de LP Triumph. En dat is een LP van The Jacksons. Ja! Want het leuke is namelijk dat dit een van de minder succesvolle nummers van de groep was die op single uitkwam. Want het openingsnummer van de LP, dat werd de grote hit. Can you feel it? Die gaan we ook nog wel een keer laten horen in de Ethisch Lunch. Voor zover die al niet is langsgekomen. Maar ja, doordat deze geflopt is, is dit er eentje die je niet of nauwelijks hoort op de radio. Ook al omdat hij jarenlang alleen eigenlijk in de albumversie verkrijgbaar was. Als je hem digitaal wilde uitzenden. Maar gelukkig zijn daar de expanded versions. Er gaan de platenmaatschappijen de kluizen in. En daardoor krijg je dan ook de 7-inch versie. En dat is de single. En dat is ook de versie die op de radio dan het meest werd gedraaid. De laatste in de 80s lunch voor vanmiddag komt van The Jacksons en die heet Walk Right Now.

Show. Dit was wel een lekker afsluiten, denk ik, hè, van de Ethisch Lunch. De Jacksons, een Walk Right Now hoor je nooit meer ergens. Want ik kom niet verder dan de tipparade, dit singeltje van het album Triumph. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat hij, zoals ik je al vertelde, langere tijd alleen digitaal in de albumversie van 6 minuten verkrijgbaar was. Maar gelukkig is daar nu de expanded version, die is een paar jaar geleden uitgekomen, van Triumph. En daarop staat wel die singleversie. Want ja, ook Can You Feel It staat op het album natuurlijk in de lange versie. Maar in de kluizen is dan ook gelukkig dan de goede 7-inch versie te vinden. Lovely One was trouwens ook nog een hit van dat album Triumph. Het uitkwam in 1981. En daarmee zit het erop. Ik hoop dat het gesmaakt heeft, de lunch. Ik heb het in ieder geval met veel plezier voor je gepresenteerd, samengesteld en uitgeserveerd. Andersom, samengesteld, gepresenteerd en uitgeserveerd. Zo is het. Volgende week dan ben ik er niet. Maar dan kun je vast wel een lunch halen bij onder andere de Brandersfeesten in Schiedam. Hè, want volgende week groot feest. En ik meld me dan de week erop weer en is het 3 oktober. 3 oktober. Dat is alleen een heel groot feest. Maar ik ben dan gewoon hier in de studio om weer de ethisch lunch voor je te serveren. Ook dan weer van 12 tot 1 uur. Hier op de zender zometeen na 1 uur muziek uit de bibliotheek van 2. Dat hoor je tot 6 uur vanavond. En dan is er weer de avondprogrammering. En Roel Pot start hij dan weer met zijn programma Praatje Pot. En mocht je het hele schema nog willen kijken, www.ditis2.nl, daar kun je het allemaal op vinden. Dan wens ik je nog een fijne zaterdag toe. En wat mij betreft, voor wat betreft de ethisch lunch, graag tot over 2 weken. Hoi!

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
1: Dit is 2. Dirty mind turns me on just from the visual.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven voor Krimpen aan de IJssel. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het westen van het land sta je helemaal vast op de A20 naar Gouda na een ongeluk bij knooppunt Kleinpolderplein. Vertraging is 50 minuten vanaf Schiedam en er zijn twee rijstroken dicht. Verder staat er file op de N211 van Den Haag naar Hoek van Holland. Daar heb je nu 10 minuten vertraging bij Wateringen. En op de N459 van Reewijk naar Bodegraven sta je 10 minuten vast voor de aansluiting met de N11. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Zo, dames en heren, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bart en Roel. Oftewel, praatje pot op deze prachtige zender. Wat hebben we hebben vandaag weer een hoop leuke dingen, hè?
1: Hele leuke dingen.
0: Ja, de Kings heb ik voorbij zien komen.
1: Ja.
0: Bruce Springsteen, staat hij ook te wachten om een nummertje te mogen zingen?
1: Ja.
0: We gaan terug naar de, heel kort, met de top 3. 2026. Ik denk, we maken ze even gek. We gaan van 2024 naar 50 naar 26.
1: Ja.
0: Ik weet niet waarom.
1: En daarna zag je weer een hele introductie.
0: Dat weet ik nog niet. Dat weet ik niet. Dan moet ik even kijken in de playlisten die is volgende week pas. Dus dat moet wel heel ver naar uit. En natuurlijk heel veel verzoekjes.
1: Het is altijd weer hetzelfde liedje, hè?
0: En lekker muziek, joh. Wat dacht je van deze?

0: Sommige mensen heb je, Paul de Leeuw.
1: Ja.
0: Wat heb je nog meer eigenlijk voor artiesten? Daar hou je van of daar hou je niet van? Bruce Springsteen ook. Mensen haten die man echt. I can sing. Of ze zijn helemaal verliefd op hem. Er zit bijna nooit wat tussen. Jij hangt er een beetje tussen, Bart. Ja, ik zag een hele lege blik. Haat ik die man nou of vind ik hem leuk? Maar je bleef er een beetje in hangen.
1: Muziek is af en toe leuk. Maar...
0: Ja, ik heb geen hekel aan hem, maar ik zal nooit naar een concert van hem gaan. Alhoewel, als ze zeggen, ga je mee, dan doe ik het wel. Dat is wel leuk, denk ik. Maar,
1: Als het maar gratis is.
0: Alles wat gratis is, zeg maar. Nou, er zijn buurvrouwen die ik oversla, ook als ze gratis zijn. We gaan een bezoekje draaien. Gerard Hoofd, Dancing in the Dark van Bruce Springsteen.

0: dreigt, hè? We gaan een oude top 3 draaien. Nou ja, oud. Ja, hij is oud, maar...
1: Natuurlijk.
0: Wat is oud?
1: Net als gisteren. Gisteren is al oud. Ja, terwijl dus, vandaag een nieuwe dag is.
0: En morgen is nieuw.
1: Ja?
0: Ja, daarvoor. Dus,
1: maar morgen kunnen we niet meer vergelijken met gisteren.
0: Nee, maar overmorgen wel.
1: Dat doen we dan gisteren.
0: Ja, en overmorgen? Dat duurt nog even, zien we dan wel weer. Top 40, week 22, 30 mei 2026 natuurlijk. Cheerio, Justin the Wild en daarna Fever Dream van Alex Warren. En we eindigen met I Just Might van de geweldige Bruno Mars.

0: Bart, we zijn weer aanbeland bij de pikkendief. Welke pikkendief hebben wij dit keer?
1: Ik ga even mijn lijstje erbij pakken.
0: Ja, het is niet eens een pikkendief, want het is natuurlijk de man die het origineel heeft gezongen.
1: Ja, ben ik king?
0: Amor. Amor.
1: What more?
0: Amor.
1: Oh.
0: Ah, dat ben ik benieuwd.
2: Amor.

0: Ja, jaren geleden hadden wij een enorme hit, 19, van Paul Hardcastle. Dat was eigenlijk een enorme aanklacht
1: tegen de oorlog.
0: Ja, Vietnamoorlog. Maar ik zag een tijdje geleden, voor mij heb ik het hier ook een keer verteld, dat clipje nog een keer voorbij komen. Dat was echt een hele rare clip voor televisie, was dat. Na 19, en dat is een soort breakdancer en dergelijke. Maar het nummer blijft leuk. Nou, niet leuk, het blijft een mooi nummer. Het blijft een goed nummer. Nou ja, we draaien hem.
2: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Zo, we gaan weer aan beland bij twee plaatjes zonder praatjes. Maar dan moet je eigenlijk van tevoren altijd wat zeggen. Hè? Want anders hebben die mensen rust. En dan denken ze, waarvoor krijg ik eigenlijk rust? Ja, als die,
1: En welke plaatjes het worden, dat weten ze ook nog niet.
0: Nee,
1: want
0: nee.
1: Dat moeten jij ook nog vertellen.
0: Ja, maar dat gaan we nog wel doen. Dus heb jij een vakantieplannen voor volgend jaar?
1: Nee, nog niet.
0: Of wil je alleen maar naar het museum?
1: Ik wil naar het museum. Nee, vakantie. Dat
0: zie jou niet. Nee.
1: Nee. Ik kan mijn geld beter op andere manieren besteden.
0: Drie keer rijden, ja. Radiorommel.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, trouwens ook een mooi woord. Radiorommel voor Scrabble en Wordfeed. Al wordt u nu aan de andere kant boos naar mij gekeken, want je hebt helemaal geen rommel, hè? Ja, je hebt geen radiorommel, hè?
1: Nee.
0: Je hebt radioaccessoires. Ook een mooi woord. Zoals de mensen nu thuis meeschrijven, jongen. Echt, die worden gek met Scrabble. Ik zou het bord vastpakken voor vanavond. Nee, twee plaatjes van de praatjes. East-West, Hammond Hermits, precies, andersom natuurlijk. En de Magarena, Bart, doe me een plezier. Gooi je heupen los.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Zo, we gaan nu een plaatje draaien waarbij je de kans krijgt dat mensen weggaan. Ik vind het een geweldig nummer.
2: Ik ook.
1: Ik vind het echt een geweldig nummer. En nog een speciaal op verzoek ook. Dus dat is wel... Dat heb je wel eens. Even die plaatjes. Je denkt, ja, moet ik hem nou draaien of niet? Want blijven de mensen dan hangen? Of denken ze, zo, ik zet even wat anders op. Terwijl, ik vind het zo'n mooi nummer. Maar goed, we draaien hem wel. Hè. De carnaval is over van The Seekers. En speciaal op verzoek van Joke Schoondoort.

0: Oh, dit is voor mijn vader zo'n geweldig nummer.
1: Ah.
0: Ja, Papa Pots. Juist, Blueberry Hill van Fats Domino. Ik zag Fats Domino nog regelmatig voorbij komen in oude filmpjes met Dean Martin.
1: Ja.
0: En dat soort dingen. En dat is geweldig hoe die man eigenlijk altijd staat te lachen en te spelen. En vaak heeft hij ook nog een iets in zijn handen, een trompet of zoiets dergelijks. Terwijl dat hij helemaal niet aan spelen is dan. Maar in die filmpjes heeft hij altijd wat in zijn handen. Alsof hij met voorbijlopen van de muziek. Nou, weet je, neem mijn mond er maar niet aan mee. Nou ja, goed, whatever. We gaan draaien. Speciaal verzoek van Jan Romein, Fats Domino, Blueberry Hill.

0: had ooit een vriendje, Jantje Schoonewoert. Dat dacht ik nog, dat deze Jan, mijn Jan is al heel lang dood. Dus
1: ja, die kruidenier?
0: Nee, dat was Daalmans. Jantje Schoonewoert, de wereld is klein, hè? Dat heb ik ook wel eens. Als ik met mensen zit te praten, en dan zit je te praten en dan ineens... Ik heb laatst iemand ontmoet, we hadden gewoon dezelfde vriendenkring. We kwamen ongeveer uit dezelfde wijk.
1: Ja?
0: En we kenden elkaar niet. Dat is zo bizar. Dat is echt gewoon, ken je spek? Ja, ken je pinda? Ja, hoppa, al die dingen gingen we af.
1: Maar
0: we kennen elkaar niet. Echt gewoon niet. We hadden gewoon dezelfde vriendenkring en elkaar gewoon niet kennen. Bizar is dat eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: En waar had ik het nou over? Over Jantje Schoonewoert. Oh ja, het mooie van Jan was... Jan's ouders hadden een tv-meubel en een eethoek.
1: Ja?
0: En die eethoek stond in het midden van de kamer. Meer meubels waren er niet. Daar zaten ze altijd aan. En ze zaten altijd half flesje bier. En we kwamen hier niet zo heel vaak binnen, maar het was slecht weer of zo. En Jan en ik waren aan het spelen met zo'n plastic zwaard. Weet je wel? Ik denk nog een jaar of 11 waren. Met zo'n plastic zwaard. En ik weet niet wat er gebeurde, maar Jan's vader werd kwaad. Die pakte het plastic zwaard af en wilde ontslaan. Ja, wij renden natuurlijk om die tafel heen. Moet je je voorstellen dat twee kinderen van 11 en een volwassen vent van een jaar of 50, denk ik dat Jan zijn vader toen was, om ons heen liep. Alleen maar rondjes gewoon. Als ze dat hadden opgenomen, dat die drie alleen maar om die tafel
1: heen. Ja, het lijkt wel Tom en Jerry.
0: En niemand had zoiets van, nou, we gaan eens even de andere kant op of zo. Die vader bleef ook niet staan. Die bleef als debiel achter ons aanlopen. Ik vergeet dat nooit meer. Ja, mooi. Nou goed, ik moest er ineens aan denken. Waar zijn wij eigenlijk gebleven? Oh, een volgende plaatje. No Mercy. Dat had Jan zijn vader ook niet, inderdaad, ja. Raccoon.

0: Wij hadden vroeger een buurvrouw en die hadden een papegaai en die kon het hand in hand zingen.
1: Oh ja, dat had je een keertje.
0: Ik heb het verteld. Die kwam hier binnen, jongen. Hand in hand, camera. De hele dag door. Ik heb een tijdje geleden heb ik Martin van Waardenberg mogen interviewen op mijn, voor mijn programma Bank Zit op Zuid.
1: Ja.
0: En Bank Zit op Zuid gaat over Rotterdam Zuid en over Feyenoord.
1: Ja.
0: Dat is de insteek. En Martin was er en ik lach heel hard en overdreven. Daar kan ik niks doen. Dat is mijn manier van lachen. Ik heb gewoon een rare manier van lachen. Het lijkt gemaakt, maar het is echt waar. Zo. Zeker als ik hard lach. En als ik het heel erg oprecht uit mijn hart komt, dan lach ik heel erg overdreven. En dat was ook een van de kritieken eronder. Dat ik elke keer maar over Feyenoord wilde praten. Maar ja, als dat het format is, vriend, weet je wel, dan moet je toch terug zien te draaien elke keer. En mensen die denken altijd, als je een programma maakt en je hebt een bepaalde insteek en een bepaalde afspraak, dan moet je dat nakomen.
1: Klopt.
0: Dat is gewoon hetzelfde als dat ik altijd dit programma niet helemaal vol lul, maar we hebben de afspraak dan ook af en toe een plaatje te rijden.
1: Ja, want dat is toch wel het idee van dit programma.
0: Kijk eens even, jij begrijpt het.
1: Ja, en we hebben weer wat klaar van, hè?
0: Welke hebben we staan? Oh, de Supremes.
1: De Supremes.
0: Oh, lekker.

0: Zo, dat was het. We gaan dadelijk bekendmaken wie de grootste dief is van de eerder gedraaide Benny King.
1: Ja.
0: Dan gaan we eens even kijken wie dat heeft gecoverd, hè, mag je ook zeggen. Het is niet altijd zo negatief gecoverd. En we hebben nog veel meer lekkere dingen. Blijf staan, want dadelijk beginnen we met Madness, dus dan kunt u meedansen. We hebben natuurlijk nog wat verzoekjes. Joan Lodge hebben we, en die horen we zelfs twee keer. Kun je nagaan, dat is helemaal gek.
1: Ja, je kunt nagaan, want ik heb de lijst.
0: Ja, nou, de mensen niet, dus die moeten dan blijven luisteren. Dus ik zou zeggen, doe maar geen koffie meer. Ik doe toch maar weer even een warme chocomel. En
1: goed
0: jij?
1: Goed idee, dan maar lekker de cappuccino.
0: Lekker. Tot zo, dames en heren.
2: Hey, wat denk je dan? Als ik 's morgens uit mijn nest kom, dan heb ik me toch een pijn in mijn harses. Het lijkt wel oorlog.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Ja. Ik had het u beloofd, dames en heren. We beginnen met Madness. Must be love. Wel een lekker nummertje. Echt dansen. It must be love. Ja, een beetje slijpen hebben we gedaan hier zo. Bart, jij hebt een lekker ritme. Je kon lekker slijpen. Echt waar. Jammer, hè. Ik dacht even dat er iets aan met 10 jaar samen. Iets meer dan 10 jaar. En dan gaat hij het weer helemaal met een rot geluidje. Doet hij het weer af. Het is echt... Ik gaf een complimentje dat je lekker danst. Nou, moet hij verlegen. Dat vind ik wel heel lief. Wat gaan we doen? We gaan veel lekkere muziek draaien. Rolling Stones.

0: Bart, staat er nog iets op jouw bucketlist?
1: Je bedoelt van wat ik graag zou willen doen?
0: Ja, ja.
1: Nou, ik heb al een paar dingen die ik al op mijn bucketlist heb staan en die ik ook ga doen.
0: Ja, en dat is?
1: Onder andere een boekje uitgeven van mijn vader.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Maar ik zou ook nog graag eens een keer weer naar het Spoorwegmuseum in Utrecht willen gaan.
0: Nou, leuk toch? Dat moeten we gewoon een keer regelen. Dat moet te doen zijn, toch?
1: Daarom.
0: Ja, nee, daar gaan we over nadenken. Dat is wel... Op mijn bucketlist staat nog Pamela Anderson, Wendy van Dijk. Nee, joh. Nee, wat staat er op mijn bucketlist? Ja, Lapland heb ik wel eens gezegd, natuurlijk. Hè. Maar ook gewoon wandelen. Gewoon een mooie paar wandelingen. Maar echt lekker wandelingen in mooie omgeving. En dat hoeft niet zo ver weg, hè? Want we hebben natuurlijk ook ons eigen Pieterpad en dergelijke. Ja.
1: Klopt. En dat is ontiegelijk mooi en ontiegelijk leuk. En je kunt het natuurlijk in eigen etappes verdelen. Ja. Als je denkt van deze zomer doe ik 3 etappes, de volgende doe ik dan een keer later. Dus je kunt het lekker opdelen op je eigen manier.
0: Ja. En ik zou wel op vakantie willen. Gewoon 14 dagen ergens gewoon. Want ik ben zo moe van de afgelopen 2 jaar. Hè. Van het afgelopen jaar. Er is zoveel gebeurd en ik ben echt kapot. Maar ik ben al 2 jaar niet op vakantie geweest. Dus het is echt wel... Ik wil op vakantie. Maar goed, er zijn zoveel mensen die wat willen. Anne de Vries bijvoorbeeld, die wil heel graag Pete Frampton horen met Show Me The Way.
1: Ik heb hem toevallig op mijn knopje zitten.
0: Doe maar.

0: Sanne. Sanne van Vught.
1: Oh.
0: Voor mij heeft ze wel eens een verzoekje ook gedaan.
1: Dat zou heel goed kunnen, ja.
0: Die heeft dus de niet-bucketlist, om het zo maar eventjes te zeggen. Ja. En dan gaan we nu naar June Lodge. Die de meeste mensen kennen het nummer wel. Someone loves you, honey. Maar die meid heeft nog een hit gehad. More Than I Can Say. En voor mij zou je ook nog eens op de pure diefstal lijst
1: dat
0: kunnen zetten.
1: Dat zou heel goed kunnen.
0: Ja, maar goed, maakt niet uit. Zij heeft het heel leuk gedaan, June Lodge. En we draaien die twee nummers.

zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf

0: dieven hebben we betrapt. Oh nee, eentje. Sorry, eentje.
1: Ja.
0: Ben E. King hadden wij in het eerste uur met Amore. En wie is de boef?
1: Rod McKeown.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Rod McKeown.
1: Onder ook van War with the World.
0: Ja. Oh, wat grappig. Dit heeft hij ook verzien.
1: Dit heeft hij ook gecoverd.
0: Gecoverd. Nou, ik ben heel benieuwd.

0: kwart. Wij gaan van mono naar stereo. En jij hebt daar een hele mooie lijst van overgenomen van iemand. En wie gaan we vandaag horen?
1: Ik hoop dat ik het een beetje goed uitspreek. Hij heet Andy Fairwater Low. Ja. Met reggae.
0: Reggae? Oh, dat is lekker. Mogen we dansen?
1: Go ahead.
0: Ik pak even een jointje erbij.

0: Zo, we gaan ernstig in de... Nou, niet zo heel ernstig in de tijd. We hebben zulke oude plaatjes gedraaid de laatste tijd... dat dit ineens weer modern wordt eigenlijk.
1: Ja.
0: Drie op verzoek van Aad Terwinkel. Ja, The Edge of Heaven van Wham. Daarna The Drill Instructor van Captain Jack. Nou, dat kan ik allemaal nog volgen, want dat is allemaal dansbaar. En daarna It Must Have Been Love van Roxette.
1: En dat is weer een rustig nummer.
0: Ja, uit het mooie Scandinavië. Och, nou ja, we gaan erover genieten.

0: richting het einde. Maar we gaan wel een hele mooie plaat draaien, Bart. Hè? Frans Halsema. Prachtig stuk cabaret. Veel te jong overleden. Ach, veel te jong. Hij heeft heel veel gedaan, ook met Gerard Cox. Was ontzettend leuk.
1: Wat is het toch met die wel?
0: Ja. Geen ja, geen nee. En alles nog andere dingen die we nu niet meer mogen uitspreken in deze tijd. Maar prachtige stem, prachtige nummers geschreven. En prachtig vertolkt ook. De vroeg grijze generatie.
2: Verrek. Hoe gaat het eigenlijk met ons? De vroeg grijze generatie. Streng en sober opgevoed, met het vechten voor prestatie, staan ze in hun ondergoed.

tractatie. Eens per week de kinderen mee. De huwelijkszee kent donkere wolken. God beaamde het contract. Wensen die zijn uitgemolken. Het heeft anders.

hemd, grijze das, beetje bang van meditas, stickies, LSD en hash. Op de dansvloer niet die vrijheid, in hun benen Dixieland, beetje rood of roomse blijheid, te luidruchtig op het eind.

0: uit de markt. Er is maar één echte zon, dat is je eigen hartinfarct.
1: We zijn weer bij het einde gekomen, hè Bart?
2: We zijn er weer aan het einde.
1: Ja, we zijn weer aan het einde gekomen. Wij nemen afscheid van elkaar. Maar wat spreken we af? Volgende week zelfde tijd?
2: We spreken volgende week af.
1: Ja?
2: Dat vind ik een goed idee. En ja, nog even een korte vraag.
1: Ja.
2: Wij hebben natuurlijk de afgelopen zomerperiode onze uitzending gehad vanuit de plek in Nederland.
1: Ja.
2: We hebben er nog 3 over.
1: Ja, moeten we een keer doen.
2: Ja,
1: ja, ja, maar ik heb ook zoveel muziek al. En het is best was best een rot werk. Dus we houden hem nog wel een keer erin.
2: Nee, prima.
1: Yes. Okidokie. Nou, verder nog wat liegen?
2: Nee, ik denk dat we er volgende week mee zijn.
1: Ik ben bang van wel, ja. Tot volgende week.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Rock at the Dock.
2: Willem de Wild.
3: Dit is 2.
1: Moeders, houd uw dochters binnen. Dit is Rock at the Dock met Willem de Wild.
4: Hallo, ik ben George Bacon. En ook ik luister naar Rock at the Dock van Willem de Wild.

Vandaag is het begin van de oktoberfeesten. Tot en met 5 oktober duren die. En het is vandaag de dag van de diëtist. Goedenavond, we begonnen met The Nits en Radio Shoes uit 1990... omdat zanger-gitarist van The Nits, Henk Hofstede, morgen 75 jaar wordt. Wie waren er gisteren allemaal jarig? Frank Avalon, de zanger uit Amerika, 86... Kees Kranenburg junior, de drummer van de Jumping Jewels, 84 jaar. Kerry Livgren, de gitarist van, en zanger van Kansas, 77 jaar. En Leonie Jans, de zanger uit Nederland, 71 jaar. Martin Frosty Beadle, de drummer van Cutting Crew, is 65 jaar geworden gisteren. En gisteren ook jarig Joanna Cathedral, de zangeres van de Human League, 64 jaar. En gisteren was ook jarig Monique Kleeman, de zangeres van Lois Lane, 61 jaar. Vandaag jarig Bill Medley, de zanger uit Amerika, 86 jaar. Freda Payne, de zangeres uit Amerika, 84 jaar. Dan is er een iemand jarig die we behandelen bij Back in Time. Candy Dulfer is vandaag ook jarig, 57 jaar. En Ryan Dusick, de drummer van Maroon 5, 49 jaar. Shari Luske, ook jarig vandaag. De Nederlandse zanger en presentator en acteur, 48 jaar. Morgen jarig, de eerste die we op zouden moeten noemen, wordt bij Back in Time behandeld in het eerste uur. Dan hebben we Sweet Pia Atkinson, de zangeres van Was Not Was, 81 jaar. Chuck Panzono, de bassist van Styx, 77 jaar. En Jan Hendricks, de gitarist van Doe Maar, 77 jaar. Dan hebben we Nuno Bettencourt, de gitarist van Extreme, 60 jaar. En Rick Wolstenhulm, de Livehouse drummer, 47 jaar. En dat was het hele lijstje voor je vanavond. Als je de aankondigingsposter hebt gezien, dan weet je dat we maar 2 nieuwe nummers in de lijst hebben. En dat is nummertje 1, zoals altijd. En nummertje 13, dus dan hebben we nog een paar platen te gaan. We gaan in ieder geval beginnen met de nummer 1. En dat is de nieuwe single van Attila Rombly. Gisteren, donderdag, officieel uitgekomen. En de titel is Jij Was Bij Mij.

0: De nieuwe single van Celia Rombly, Jij was bij mij. Van de week toen ik hem opmerkte, toen heb ik een heel klein stukje geluisterd. En nu hoor ik hem voor het eerst helemaal. En ik vind dat een waanzinnig goed nummer. Een plaat die in ieder geval een paar keer gedraaid gaat worden.
1: Je luistert naar twee.
2: Voor Vlaardingen en Schiedam.
3: Check het.

Roxy Dekker en Bare Minimum. En ze schrijft de nummers zelf en componeert ze ook. Dus ja, wat wil je nog meer? Trouwens, Davina Michel die komt onderavond met een nieuwe single uit. En als ze nou mee had gedaan dit jaar met het Songfestival en dit nummer had meegenomen, nou, dan waren we een grote kans hebben. Hier is de laatste single van haar, Pinky Swear. Uitgebracht op 28 augustus.

0: Davina Michel en haar nieuwe single. Die was getiteld Pinky Swear. En ja, dat had gewoon mee moeten gaan met het Songfestival. Alhoewel, dan zal het intern bij het Songfestival wel het nodige moeten veranderen.
1: Hallo, hier is Wally Preil, oftewel Johnny Valentino. Dit is Rock at the Dock, elke zaterdagavond met Willem de Wild.

The Wannabes en Johnny Valentino en lekker shaken. De voorlaatste plaats van The Wannabes, want er is inmiddels alweer een nieuwe uit. En dat is een nummer samen met Peter Houtman. En als we even tijd hebben, eind van het uur, zal ik even kijken of ik hem nog kan draaien. Ja, wie ook groot succes heeft, is Bente. En dit is haar laatste single, getiteld Parachute.

Double Bob en zijn nieuwe single No To Self. En ja, doet ook heel goed in de hitlijsten. We gaan verder met de nieuwe single van Glennis Grace. En ook die mag er zijn. 'Cause I Have Nothing.

0: Because I Have Nothing, de nieuwe single van Glennis Grace. En we gaan even terug in de tijd. En dat doen we met een nummer van Ivo Stuyvenberg. Regelmatig was hij de gast toen nog bij Omroep Vlaardingen. Het programma van Henk Koudhuizer hadden. En dit is een van zijn populairste nummers, tenminste vind ik. Ik vind het een van zijn beste nummers. Maar wie ben ik? Liefde. Waar is de liefde?
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Zalm warmte en gezelligheid. Maar anderen verlangen naar een nieuw begin. En ik mis nog steeds.

0: Paul de Graaf en zijn single Naarmate, afkomstig van het cd De Tijd uit 2014.
1: We gaan terug in de tijd.
0: En dat allemaal uit het archief van Rock at the Dock. Fred Pieck en De Nieuwe Waterweg.

0: Uit het archief van Rocket Doc Fred Peek en de Nieuwe Waterweg uit 1988. En ik heb straks nog één nummertje uit het archief, maar dat hoor je vanzelf wel. Hier is de nieuwe single van Duncan Lawrence en die is getiteld New to You.
1: You don't talk to me.

Media. Een vaste klant bij het zomerterras. Is het geloof ik 2 keer geweest. En dit was een van hun nummers. Alla Hora uit 2004. De volgende is een gloednieuwe. En dat is de nieuwe single van Wally McKee. Ook geen onbekende hier bij Streek Omroep 2. En vroeger ook bij Omroep Vlaardingen.

De laatste nieuwe single van Wally McKee, Boene Boene. En dit is de nieuwste single van de Nederlandse band Rondé. Getiteld Oh My God.

Ron W. en de nieuwe single Oh My God. De Wannabes hebben samen met Peter Houtman een nummer opgenomen voor de stichting Alzheimer Nederland. En volgens Peter Houtman praat er over, dat is alleen maar goed. De single, de opbrengst van een single, en ik zou jullie adviseren om naar de site te gaan van de Wannabes en om daar de single aan te kopen. Alles gaat naar de stichting Alzheimer in Nederland. Hier zijn de Wannabes en Peter Houtman, voor ik het vergeet. Een klein stukje, volgende week draaien we hem helemaal. Tot aan het nieuws. En ik hoor eens jullie na 9 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is weekend. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.

0: Start the party.
1: Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.
2: Original classics and the hottest hits. Live tonight with your groovy DJ.
3: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.
4: Dit is...
5: I tell you, I feel a natural high coming on, baby. I feel something emotionally satisfying. I want you to get rid of all those troubles about money, your old lady, your job, whatever. Turn your radio up and get some of this soul.

Je hoorde Being With You uit 1981 van Smokey Robinson. En dat omdat Smokey morgen 86 jaar wordt. Tenminste, hij hoopt te worden. En om een paar uurtjes te gaan. Goed, weer twee uurtjes back in time voor vanavond. En we hebben één uur, het eerste uur Love Ballads. Deel 2. En ik heb een beetje mijn persoonlijke kanjes en momenten van Love Ballads voor je op een rij gezet. En er zitten pareltjes tussen hoor. Oh, geloof me maar. Om nou maar eens te beginnen met één pareltje. Een grote parel. En dat is Jaapie de Bruin, oftewel James Brown en Woman. En ik zeg allemaal fijn, veel plezier vanavond met de muziek van Back in Time.

Rillingen over je lichaam, Woman van James Brown uit 1975. Je hoorde part 1. Ik zal over een tijdje zal ik eens proberen om de hele uitvoering te draaien. Die is iets langer, kan ik je verzekeren. We gaan en terug in de tijd, 1968 met The Moments.

0: En ook gezellig naar deze muziek luisteren, want ik heb er nog veel meer voor je. Wat dacht je van deze?
1: We gaan terug in de tijd.
0: Uit 1971. The Charlottes. And Have You Seen Her?

0: In 1971, Have You Seen Her, The Charlottes. En 3 jaar later kwam de volgende uit.
1: Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.

als je ballad gaat draaien, dan moet je deze er zeker bij doen. Easy van de Commodores uit 1977. En dan zeg je van ja, dan moet je deze er zeker bij doen. Maar wat dacht je van de volgende? Ook zo'n hele gevoelige ballad. Earth, Wind and Fire. 2 jaartjes eerder als Easy van de Commodores. Hier is Reasons.

0: 86, Sweet Love. Anita Baker. En als je het over een van mijn favoriete ballads hebt, dan is het deze.
1: Back in Time met Willem de Wild.

0: 1986. On My Own. Patti LaBelle featuring Michael McDonald. Het blijft mooi, hoe vaak je hem ook draait. Trouwens, we gaan een heel eind terug in de tijd. En dat doen we met Harold Melvin in de Blue Notes, 1972. You Don't Know Me By Now.
1: We gaan terug in de tijd.

afgelopen uur hebben ze kunnen beluisteren. En was dit er een van You Don't Know Me By Now uit 1972 van Harold Melvin en de Blue Notes. En we gaan tot aan het nieuws afsluiten dit eerste uur met Marvin Gaye en Sexual Healing. Ik zeg tot zo, tot na de klok van 10 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is weekend! Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time. Willem.

0: start the party. Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.
1: Original classics and the hottest hits. Live tonight with your groovy DJ.
2: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.
3: Dit is Hey!
4: This is Wolfman Jack reminded you it's disco time.
5: Hi, I'm Nile Rodgers.
6: Tony Thompson.
7: And I'm Bernard Edwards.
8: And we're the group C.

Wat klonk dat toch weer lekker, hè? Welkom in de tweede uur van Back in Time. We begonnen met het nummertje My Feet Keep Dancing uit 79 van Chic, omdat Nile Rodgers. Zanger en producer, vandaag 73 jaar is geworden. We hebben weer het een en ander bij elkaar geschraapt. Oud, nieuw en gewoon lekker swingende nummers. Maar eentje is wat rustiger, maar wel mooi. Een tijd niks van hem gehoord, want hij was vorig jaar januari... was hij samen met zijn manager Robbie hier in de studio, Tony Sherman. En hij heeft weer een nieuwe single gemaakt samen met zijn brothers. En dan heet ze de Sherman Brothers. En de nieuwe single is getiteld Duels.

Wat een waanzinnig nummer is dit. Executive Funk. En Turn It On uit 1982. Dat ik het niet eerder heb mee ontdekt. Vorige week draaide ik een nummer van Leora Twainy. En daar waren we allemaal zo van onder de indruk. Wat een strottelend mens. En ja, het moet eerlijk gezegd worden. Het is een AI-bewerking. Maar desalniettemin, toch nog even lekker draaien. Luister maar.

0: bewerking van Don't Let Me Wandering van Liora 20. Heerlijk.
1: Swingende hits uit de jaren 70.

Je zegt Stevie Wonder en Higher Ground. Een van zijn grootste hits vroeger in de 70e jaren.

Hey, Gordy. Zal dat familie zijn van Gordy? Ik word er niet. Begin dit jaar uitgekomen, Here Tonight. En in juli is dit nummer uitgekomen. Jelmar en I, Eve. 59703.

0: als je goed geluisterd hebt, dan vind ik het een klein beetje heel veel lijken op het stijltje van Sheila E. Maar ja, wie ben ik, hè?
1: Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.
0: Ook zo'n lekkere gauwouwe. Gary Bird en de GB Experience. Hier is The Crown uit 1983.

0: Je luistert naar 2.
1: Check ons ook online. Dit is 2.nl. En download onze nieuwsapp.
0: 2. Dit is 2.
2: Hallo, ik ben Alidus Hidding, zanger van de Time Bandits. En ook ik luister naar Back in Time van Willem de Wild.

Rose McDonald en We've Got The Love uit 1983. En zo kom ik steeds meer oude nummers tegen die ik nog nooit heb gedraaid. Maar dat geldt niet voor de volgende.

Dit is een van die platen die je één of twee keer per jaar draait. Anders dan blijven ze niet mooi. Billy Ocean.

Billy Ocean uit 1986, When the Going Gets Tough. En dit kwam in 1981 uit. U wil de funk, u wil de bas, je krijgt het. Let's celebrate, hier is Sky.

Let's celebrate. En dat was Sky, om het maar zo te zeggen. De laatste plaat van vanavond. Want hier aan vast knip ik de eindtune. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. De Soul Trent Orchestra is het laatste wat we laten horen in deze tweede uur van Back in Time. Don't you ever lose it. Nogmaals, tot volgende week. Fijn weekend verder. Maak er nog wat moois van. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Welkom bij een uurtje jazz. Techniek Bart Sandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Luister mee naar banjo-speler, gitarist, bandleider Eddie Condon en his All Stars, 1955. Fidgety Feet.

van een LP begin jaren 60. Eddie Condon, Dixie All Stars. Een prima uitvoering van de klassieker Ballin' the Jack.

0: Tony Bennett, 3 augustus 2016, 90 jaar. Geboren 1926, Astoria, New York, als Anthony Dominic Benedetto. Zanger, populair en jazzmuziek. Een niet te stoppen artiest. Nu een opname van de CD uit 2011, Duet 2. Tony Bennett in een duet met Willie Nelson. On the sunny side of the street.
1: Grab your coat, grab your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street.
2: Can't you hear that pitter-patter?
3: I hear it.
2: And that happy tune is your stepper. Life

Jimmy Cobb drums, Ronnie Matthews piano, Peter Washington bas, Roy Hargrove trompet en flugelhoorn. De opname in de St. Peter's Church, New York City, 14 november 2006. Voor de cd van Chesky Records, de Jimmy Cobb Quartet Cobb's Corner. Daarvan nu de bewerking van Richard Rodgers en Lawrence Hart compositie My Romance.

Belgische muzikus, flugelhoorn en trompet. Bert Joris, het is altijd weer genieten van zijn muziek. In 2011 verscheen Bert Joris' kwartet Only for the Honest. Bert Joris' trompet en flugelhoorn, Dado Moroni piano, Philip Arts bas, Dre Pellemaerts drums. Luister en geniet van deze formatie. Bert Joris' kwartet, Flavio's Circle.

Dit is het programma Jazzy Mix, Omroep Vlaardingen. Jazz van toen en nu. Techniek Bart Zandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Sogolo Rosenberg. De cd Seresta. There'll never be another you.

Van de Blue Note CD uit 1970, Ted Jones, Mel Lewis, Consummation. Componist en solist op flugelhorn, Ted Jones. A Child is Born.

Velma Middleton zang, Louis Armstrong zang en trompet, Tremmy Young trombone, Barney Bigard klarinet, Billy Kyle piano, Arvel Shaw bas, Barrett Deems drums, Louis Armstrong en his All Stars. Opgenomen in 1955 voor de LP, het album Shed Plays Fats. Het label CBS, inmiddels ook op CD. Luister mee naar Louis Armstrong en de All Stars. All That Meat and No Potatoes.

Het uurtje Jazzy Mix is bijna voorbij. Bedankt voor het luisteren. Bart Sandstra, bedankt voor de technische ondersteuning. Cees de Rode groet u. Bye.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer, vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.